0: triestig, een beetje kwaad. Ja.
1: Ik vind het gewoon heel jammer en ik ben ook een beetje kwaad, ja.
2: On est très fier. Je suis fier de mon pays et de l'équipe belge.
3: Ik denk dat wij gewoon een heel mooi WK gespeeld hebben in alle geledingen. Ja, kop omhoog voor de volgende episode. Simpelist.
4: Het elektriciteitsnet van Cuba is de voorbije avond opnieuw uitgevallen. Het zou opnieuw gaan om een algemene landelijke stroomstoring. De tweede al op 5 dagen tijd. De Cubanen worden regelmatig getroffen door grootschalige stroomstoringen die soms ook dagenlang duren. Dat komt omdat Cuba een verouderd elektriciteitsnetwerk heeft, maar ook omdat er een groot brandstoftekort is in het land door de olieblokkade van de Verenigde Staten. En in de Spaanse regio Andalusië zijn 3 dagen van rouw afgekondigd voor de slachtoffers van een zware bosbrand. Er vielen zeker 12 doden, vooral buitenlanders en mogelijk ook Belgen. En er wordt nog gezocht naar 23 vermisten. De brandweer krijgt het vuur voorlopig ook niet onder controle, zegt collega Stijn Verkruijsen vanuit Spanje.
5: Het vuur is zich aan het verplaatsen richting het westen. In totaal zijn nu al meer dan 1000 mensen geëvacueerd. Ook de mensen die in Bedaar woonden bijvoorbeeld, die mogen nog altijd niet terug, omdat er gevaar is dat die vlammen opnieuw zullen opflakkeren door de aanhoudende wind, die overigens ook van richting verandert. En men heeft hier ook gezegd, de brandweer heeft hier ook gezegd, het zal niet meteen gedaan zijn, verwacht je, aan een brand van ja, meerdere dagen.
4: En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog bij temperaturen tot 19 graden. Tegen de ochtend is er kans op wat nevel. Na de ochtend opnieuw zonnig weer en temperaturen tot 32 graden. Meer op 14nieuws.be.
6: Studio Brussel. Point Summer.
7: Dit is Studio Brussel.

0: Radio Brussel.
1: Het is 3:00, goedenacht. VRT Nieuws met Joppe Martijn. Op het WK voetbal zijn de Rode Duivels uitgeschakeld. Ze verloren de kwartfinale van Spanje met 2-1. Teleurstelling bij heel wat spelers, onder meer ook bij doelman Thibaut Courtois. Hij vond het spijtig dat hij gewisseld werd vanwege een blessure.
2: Ik wou nog verder doen. Uiteindelijk is het een keuze van de trainer dan om mij te wisselen. Want hij alleen jongens wou die 100% op het, fit waren. Dus ik kan dat begrijpen, want uiteindelijk is het een WK. Senne is ook een hele goede keeper, dus dat is natuurlijk geen probleem. Natuurlijk wou ik nog proberen door te gaan, nog 5-10 minuten. Zolang ik niet moest ver uittrappen, zou het wel oké geweest zijn. Misschien in sommige momenten kon ik ook met rechts getrapt hebben. Maar natuurlijk, als je veel van je spel op lange ballen wilt doen, dan is dat moeilijker.
1: Heel wat supporters volgden de wedstrijd van de Rode Duivels op grote schermen. Op verschillende plekken in het land, zelfs enkele muziekfestivals pasten hun programmatie aan om de fans te laten meevolgen. Ook in Blankenberg op de pier, daar volgden enkele honderden mensen de wedstrijd. Zij bleven achter met een gemengd gevoel.
3: Een beetje triestig, een beetje kwaad. Ja.
4: Ik vind het gewoon heel jammer en ik ben ook een beetje kwaad. Ja.
5: On est très fier. Je suis fier de mon pays et de l'équipe belge.
6: Ik denk dat wij gewoon een heel mooi WK gespeeld hebben in alle geledingen. Ja, kop omhoog voor de volgende episode. Simpelist.
1: In het oosten en zuidoosten van Oekraïne zijn zeker 5 doden gevallen bij aanvallen van het Russische leger. Het ging onder meer om aanvallen op de steden Zaporizhia en Kramatorsk. Bij de aanvallen vielen ook zeker 29 gewonden. Intussen zijn er ook vannacht opnieuw meldingen van explosies in de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Volgens de overheid wordt de stad opnieuw aangevallen met Russische raketten. En in de Spaanse regio Andalusië zijn 3 dagen van rouw afgekondigd voor de slachtoffers van een zware bosbrand. Er vielen zeker 12 doden, vooral buitenlanders en mogelijk ook Belgen. En er wordt nog altijd gezocht naar 23 vermisten. De brandweer krijgt het vuur voorlopig ook niet onder controle, zegt collega Stijn Verkruijsen vanuit Spanje.
7: Het vuur is zich aan het verplaatsen richting het westen. In totaal zijn nu al meer dan 1000 mensen geëvacueerd. Ook de mensen die in Bedar woonden bijvoorbeeld, die mogen nog altijd niet terug, omdat er gevaar is dat die vlammen opnieuw zullen opflakkeren door de aanhoudende wind, die overigens ook van richting verandert. En men heeft hier ook gezegd, de brandweer heeft hier ook gezegd, het zal niet meteen gedaan zijn, verwacht je, aan een brand van meerdere dagen.
1: En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog bij temperaturen tot 19 graden. Tegen de ochtend kans op wat nevel. Na de ochtend opnieuw zonnig weer en temperaturen tot 32 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Je luistert naar Studio Brussel.
8: Life is music.

0: een schone loungestad.
1: Mm-hmm. Maar, hij komt ook van de Weba.
0: In Gent of Deinze?
2: Maar nee, in Tongeren.
3: Nu solde bij Weba.
4: Studio Brussel, live.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken?
2: Ja, ik heb geen inspiratie.
0: Anders een barbecue? Onze worsten zijn nu één schaaltje kopen plus één gratis.
2: Oh, schat, tikt jij een barbecue aan?
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Studio Brussel, live.

0: Brussel.
1: Het is 4 uur. Goedemorgen, VRT Nieuws met Joppe Matijn. Op het WK voetbal zijn de Rode Duivels uitgeschakeld. Ze verloren de kwartfinale van Spanje met 2-1. Teleurstelling bij heel wat spelers, onder meer ook bij doelman Thibaut Courtois. Hij vond het spijtig dat hij gewisseld werd vanwege een blessure.
2: Ik wou nog verder doen. Uiteindelijk is het een keuze van de trainer dan om mij te wisselen. Want hij alleen jongens wou die 100% op het, fit waren. Dus ik kan dat begrijpen, want uiteindelijk is het een WK en Sten is ook een hele goede keeper, dus dat is natuurlijk geen probleem. Natuurlijk wou ik nog proberen door te gaan, nog 5-10 minuten. Zolang ik niet moest ver uittrappen, zou het wel oké geweest zijn. Misschien in sommige momenten kon ik ook met rechts getrapt hebben. Maar natuurlijk, als je veel van je spel op lange ballen wilt doen, dan is dat moeilijker.
1: Heel wat supporters volgden de wedstrijd van de Rode Duivels op grote schermen op verschillende plekken in het land. Zelfs enkele muziekfestivals pasten hun programmatie aan om de fans te laten meevolgen. Ook in Blankenbergen op de Bier daar volgden enkele honderden mensen de wedstrijd. Ze bleven achter met een gemengd gevoel.
3: Een beetje triestig, een beetje kwaad. Ja.
4: Ik vind het gewoon heel jammer en ik ben ook een beetje kwaad. Ja.
5: On est très fier. Je suis fier de mon pays et de l'équipe belge.
6: Ik denk dat wij gewoon een heel mooi WK gespeeld hebben in alle geledingen. Ja, kop omhoog voor de volgende episode. Simpelist.
1: In het oosten en zuidoosten van Oekraïne zijn zeker 5 doden gevallen bij aanvallen van het Russische leger. Het ging onder meer om aanvallen op de steden Zaporizhia en Kramatorsk. Bij die aanvallen vielen ook zeker 29 gewonden. Intussen waren er ook vannacht opnieuw meldingen van explosies in de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Volgens de overheid werd de stad opnieuw aangevallen met raketten. En technologiebedrijf Apple gaat OpenAI voor de rechter dagen. Het bedrijf achter ChatGPT. Apple beschuldigt OpenAI van het stelen van bedrijfsgeheimen. Voormalige werknemers van Apple zouden vertrouwelijke informatie hebben doorgespeeld nadat ze in dienst waren genomen door OpenAI of daar deelnamen aan een sollicitatiegesprek. Apple en OpenAI kondigden 2 jaar geleden nog aan dat ze zouden samenwerken rond artificiële intelligentie, maar die samenwerking tussen beide bedrijven zou minder goed verlopen zijn dan verwacht. En dan nog het weer. Het blijft droog bij temperaturen tot 19 graden. Tegen de ochtend kans op wat nevel. Na de ochtend opnieuw zonnig weer. En temperaturen tot 32 graden. Meer op veertiennieuws.be.
0: Je luistert naar Studio Brussel.

0: toch rustig!
1: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Ontdek het Be Bright matras en kussen. Verkozen tot beste product van het jaar. Kom langs of kijk op beterbed.be. Beter slapen begint bij Beter Bed.
2: Studio Brussel, live.

0: Brussel.
1: Het is 5:00. Goedemorgen, VRT Nieuws met Joppe Matijn. Op het WK voetbal zijn de Rode Duivels uitgeschakeld. Ze verloren gisteren de kwartfinale van Spanje met 2-1. Teleurstelling bij heel wat spelers, onder meer ook bij doelman Thibaut Courtois. Hij vond het spijtig dat hij gewisseld werd vanwege een blessure.
2: Ik wou nog verder doen. Uiteindelijk is het een keuze van de trainer dan om mij te wisselen. Want hij alleen jongens wou die 100% fit waren. Dus ik kan dat begrijpen, want uiteindelijk is het een WK en is ook een hele goede keeper, dus dat is natuurlijk geen probleem. Natuurlijk wou ik nog proberen door te gaan, nog 5-10 minuten. Zolang ik niet moest ver uittrappen, zou het wel oké geweest zijn. Misschien in sommige momenten kon ik ook met rechts getrapt hebben. Maar natuurlijk, als je veel van je spel op lange ballen wilt doen, dan is dat moeilijker.
1: Heel wat supporters volgden de wedstrijd van de Rode Duivels op grote schermen. Op verschillende plekken in het land, zelfs enkele muziekfestivals, pasten hun programmatie aan om de fans te laten meevolgen. Ook in Blankenbergen op de pier, daar volgden enkele honderden mensen de wedstrijd. Ze bleven achter met een gemengd gevoel.
3: Ja, jammer. Het was een beetje te verwachten, maar we hadden toch een beetje hoop erin dat het een beter einde ging krijgen. Maar ze waren beter, dus het is wel spijtig.
4: Natuurlijk, heel ontgoocheld, maar Spanje was de betere ploeg. En ze zijn heel goed voetballend, dus niks aan het doen, maar we mogen trots zijn.
5: Ja, jammer. Ja, toch wel teleurgesteld.
6: Ik ben heel teleurgesteld, maar ik vind dat we mogen trots zijn op België. En ik vind dat we gewoon met een goede blik op dit WK mogen terugkijken.
1: De Britse politie heeft een verdachte opgepakt in het onderzoek naar de moord op een voormalig Brits parlementslid. De 78-jarige vrouw werd donderdag dood aangetroffen in haar woning. Ze was in de jaren 90 staatssecretaris en later ook lid van het Europese parlement. En ze was ook een grote voorstander van de Brexit. Bij het grote publiek raakte ze pas bekend na haar deelname aan een televisieprogramma op de BBC. De verdachte die nu is opgepakt is een 26-jarige Britse man. Over zijn motief is nog niets bekend. En in Frankrijk is een nieuwe klacht ingediend tegen de Franse zanger Patrick Bruel. Hij wordt opnieuw beschuldigd van verkrachting. Het slachtoffer zou toen 16 jaar geweest zijn. Bruel werd eerder al in verdenking gesteld van verkrachting, poging tot verkrachting en seksueel misbruik. Er was al sprake van 13 slachtoffers. Ook in Brussel was er een klacht ingediend tegen hem over een aanranding die zou zijn gebeurd in de gebouwen van de Franstalige omroep RTBF. Bruel zelf blijft alle beschuldigingen ontkennen. De zanger is 67 en vooral bekend van de hit Cassez la voix. En dan nog het weer. Het blijft droog bij temperaturen tot 19 graden. Lokaal kans op wat nevel, na de ochtend opnieuw zonnig weer en temperaturen tot 32 graden. Meer op 14nieuws.be.

Koen vooruit op jouw manier met de financiële oplossingen van Cofidis, de kredietexpert. 100% online. Van simulatie tot aanvraag in een paar klikken. Ga naar cofidis.be. Let op, geld lenen kost ook geld.

0: Brussel.
1: 6 uur, een heel goeiemorgen. VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. Het heeft niet mogen zijn. De Rode Duivels zijn uitgeschakeld op het WK voetbal. Ze verloren een kwartfinale van Spanje met 2-1. Stond nogthans lang 1-1 gelijk. De wedstrijd leek op weg naar verlengingen. Maar toen enkele Rode Duivels, waaronder doelman Thibaut Courtois, geblesseerd geraakt tijdens de wedstrijd, viel in de 88e minuut een tweede goal voor Spanje. Bondscoach Rudy Garcia zag verschillende topspelers uitvallen en erkent dat dat niet ideaal was.
2: Entre Yuri Tillmans, die peut pas débuter. Entre Thibaut Courtois qui se blesse, Kevin De Bruyne qui peut pas aller non plus loin dans le match, c'est pas effectivement c'est pas très favorable.
1: Heel wat fans volgden de match van de Rode Duivels op grote schermen. In Blankenbergen op de Pier bij Radio 2 volgden enkele honderden mensen de kwartfinale. De meesten vonden dat Spanje beter was.
3: Ja, jammer. Het was een beetje te verwachten, maar we hadden toch een beetje hoop erin dat het een betere einde ging krijgen. Maar ja, ze waren beter, dus het is wel spijtig.
4: Natuurlijk, heel ontgoocheld, maar Spanje was de betere ploeg. En ze zijn heel goed voetballend, dus niks aan het doen, maar we mogen trots zijn.
5: Ja, jammer. Ja, toch wel teleurgesteld.
6: Ik ben heel teleurgesteld, maar ik vind dat we mogen trots zijn op België. En ik vind dat we gewoon met een goede blik op dit WK mogen terugkijken.
1: 5 jonge kinderen uit de regio Antwerpen zijn opgenomen in het ziekenhuis met een ernstige ziekte die kan leiden tot nierfalen en bloedarmoede. Het gaat om een ziekte die het gevolg is van de stekbacterie. Dat is een bacterie die je kan krijgen door het eten van besmet rauw vlees of contact met besmette dieren. Er wordt nu volop onderzocht waar die bacterie vandaan komt. Mogelijk hebben de kinderen die opgelopen in een kinderboerderij. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is ook onder vuur genomen door Russische raketten. Er waren verschillende explosies te horen en de burgemeester spreekt voorlopig van 3 gewonden. In het oosten en zuidoosten van Oekraïne waren eerder al zeker 5 doden en 29 gewonden gevallen bij verschillende Russische aanvallen. De steden Zaporizhia en Kramatorsk waren het doelwit. En voor het eerst in 4 jaar tijd heeft de Britse prins Harry samen met zijn gezin koning Charles en zijn vrouw Camilla ontmoet. Harry bezocht zijn vader in Londen samen met zijn vrouw Meghan en hun 2 kinderen. Dat was al van 2022 geleden. De relatie van Harry en Meghan met de koninklijke familie is gespannen. In 2020 deden ze afstand van hun koninklijke titels en ze wonen nu in de Verenigde Staten. Het wordt zonnig en warm vandaag met temperaturen net boven de 30 graden in het centrum, 25 graden aan zee. En tot donderdag blijft het weer nog zo. Af en toe wat wolken, maar droog en warm bij temperaturen rond de 30 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Je luistert naar Studio Brussel.
7: Life is music.

0: Dorso. Ergonomisch slapen.
1: Massa, zonneschone lounge staat.
2: Mo, hij komt ook van de Weba.
1: In Gent of Deinze?
3: Maar nee, in Tongeren.
0: Nu solde bij Weba.
4: Studio Brussel, live.

0: toch rustig!
1: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Ontdek het Be Bright matras en kussen. Verkozen tot beste product van het jaar. Kom langs of kijk op beterbed.be. Beter slapen begint bij Beter Bed.
2: Studio Brussel, live.

0: New York, zalig. Oh, schat, ik ga waar is ons hotel, just?
1: Oh, ik zal het eens opzoeken.
0: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt uit, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak, omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
1: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
0: Nou, oh, top, hè, die Kate.
2: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Get it. KBC. Beweegt met je mee.
3: Jij wilt de schoonste kortingen? Wij hebben super solde. Nu een Samsung 11 kilo energiezuinige wasmachine voor €499 na cashback. Spaar ook zelf energie met levering en installatie aan huis. Mediamarkt.
4: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
5: Promo koken?
6: Ja, ik heb geen inspiratie.
4: Anders een barbecue? Onze worsten zijn nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
6: Oh, schat, tikt jij een barbecue aan?
4: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon...

0: 7 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Sophie Verbrugge. De Rode Duivels hebben niet kunnen stunten op het WK voetbal. Ze zijn uitgeschakeld nadat ze met 2-1 verloren van Spanje. Stond nogthans lang 1-1 gelijk, maar in de 88ste minuut maakte Spanje de winnende goal. Peter van den Bemt blikt terug op een bewogen wedstrijd.
1: Een pijnlijke uitschakeling is het geworden. Een tegendoelpunt op anderhalve minuut van de toegevoegde tijd na een fout van Senne Lammens, net ingevallen voor de geblesseerde Courtois. De Rode Duivels kenden heel wat pech. Na de blessure van Onana viel Tielemans uit tijdens de opwarming en ook Courtois en De Bruyne konden niet verder na de pauze. En toch speelde België een bijna perfecte wedstrijd. Spanje eiste wel de bal op, maar creëerde nauwelijks kansen. Ruiz duwde na een half uur de rebound binnen aan schot van Olmo. En ook België scoorde bij zijn eerste kans via de Ketelaren. In een trage tweede helft dreigden beide landen twee keer. Verlengingen kwamen eraan, tot luxe invaller Merino Spanje toch naar de halve finale tegen Frankrijk schoot. 2-1 en ergens wel een gemiste kans voor België dat wel zijn doelstelling haalde met deze kwartfinale.
0: Heel wat fans volgden de match van de Rode Duivels op grote schermen in Blankenbergen op de pier bij Radio 2. Volgden enkele honderden mensen de kwartfinale. De meeste erkenden dat Spanje beter was.
2: Een beetje triestig, een beetje kwaad, ja.
3: Ik vind het gewoon heel jammer en ik ben ook een beetje kwaad, ja.
4: On est très fier. Je suis fier de mon pays et de l'équipe belge.
5: Ik denk dat wij gewoon een heel mooi WK gespeeld hebben in alle geledingen. Ja, kop omhoog voor de volgende episode, simpelist. Ja.
0: 5 jonge kinderen uit de regio Antwerpen zijn opgenomen in het ziekenhuis met het HUS-syndroom. Dat is een ernstige ziekte die kan leiden tot nierfalen en bloedarmoede. Het syndroom komt van de stekbacterie. Dat is een bacterie die je kan krijgen door het eten van besmet rauw vlees of contact met besmette dieren. Het departement zorg onderzoekt hoe de kinderen die bacterie opliepen. Mogelijk was dat op een kinderboerderij, zegt woordvoerder Joris Monnes.
6: We hebben die kinderen bevraagd naar hun activiteiten de dagen voor ze ziek geworden zijn, ook wat voor voeding ze gegeten hebben, want voeding is ook een typische bron. De kinderboerderij werd door een aantal kinderen bezocht en het is een piste dat deze bacterie ook bij boerderijdieren voorkomt en dus mogelijk zijn besmetting heeft plaatsgevonden door contact met dieren of met mest van de dieren, maar het is op dit moment zeker nog niet bevestigd.
0: Het departement gaat ook na met wie de kinderen contact hadden. Mogelijk zijn er meer mensen besmet geraakt. En in het zuiden van Spanje proberen honderden brandweerlui nog altijd om de grote bosbranden daar onder controle te krijgen in de buurt van Almeria. Het gaat om een van de meest dodelijke natuurbranden ooit in Spanje. Er zijn 12 doden geborgen en 23 anderen zijn vermist, vooral buitenlanders. Bij hen zijn ook Belgen die in de streek woonden, zegt Buitenlandse Zaken. Maar het is nog niet duidelijk hoeveel Belgische slachtoffers er zijn. Ook van de doden is nog niemand geïdentificeerd. Het wordt zonnig en warm vandaag met temperaturen net boven de 30 graden in het centrum, 25 graden aan zee. En tot donderdag blijft het weer zo, af en toe wat wolken, maar droog en warm bij temperaturen rond de 30 graden. Meer op vrtnieuws.be.
7: De tijdloze.
8: Andries Beggers.
9: Wat was het tot de laatste minuut spannend. Maar met opgeheven hoofd komen onze Rode Duivels naar huis. En wat met Tim Merlier in de Tour zeg. Goedemorgen.
7: Je luistert naar Studio Brussel.
8: Life is music.

De wereld buiten Detroit leerde deze man pas kennen met deze single Eminem. En My Name is de opener op zijn Slim Shady album. En dit, de volgende song, is dan weer de opener van die inmiddels beroemde MTV Unplugged show van Nirvana. Al is dit wel de studioversie van About a Girl.

0: The Queen of Soul, Aretha Franklin en Respect.
1: Studio Brussel.
2: De tijdloze.
0: En gans dit weekend is het ook Rock Zottegem daar aan de Bevegemse vijvers. Gisteren kon je onder andere naar Deus Snow Patrol en ook onze nieuwe lichtingwinnaar Rosie Stewart. Maar ook vandaag heel wat goede namen daar op Rock Zottegem en ook veel gitaren. Channel Zero, Stone, Steel Panther, Wijf, maar evengoed ook Kraftwerk, Naft en deze geweldige synthpop pioniers. OMD en Enola Gay.

0: Ja, ja. En het is weer nee.
1: Nee tegen BTW?
0: Ja, maar niet voor iedereen, hè.
2: Nee, nee.
0: Alleen voor mensen met een Jamma Plus kaart.
3: Gelijk wij.
0: Wat gaan we doen?
3: We gaan gaan, hè.
0: En wat mogen we niet vergeten?
1: Ons kortingkaart van 5%.
2: Voilà.
4: Morgen is Gamma extra open tot 16 uur en voor alle Gamma Plus kaarthouders is het nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
5: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.

0: enkele dagen geleden moesten we ook afscheid nemen van een icoon. Bonnie Tyler, de zangeres uit Wales, werd 75 en ze zal vooral herinnerd worden voor haar heese stem, maar ook een racem hits, waaronder deze Total Eclipse of the Heart die hier klaar staat. Een geweldige power ballad, zoals dat dan heet. Je weet wel, veel drama, maar ook eentje die we voor altijd luid zullen meezingen. Dankjewel, Bonnie Tyler. Rest in peace. En dit is Total Eclipse of the Heart.
1: Studio Brussel. De tijdloze.

0: Mijn vader was er een meester in om op 11 juli te zeggen dat juli al bijna voorbij was en de vakantie al half. Maar dat gaat met deze plaat niet lukken. Underworld en Two Months Off. Tenzij je een tweede zit hebt natuurlijk. Of moet werken of weet ik veel wat. Blijft wel een geweldig nummer.
1: Studio Brussel.
2: De tijdloze.
0: En vandaag, precies 12 jaar geleden, overleed het laatst overgebleven lid van Ramones, drummer Tommy Ramone. Een legendarische band uit New York, niet alleen gekend voor hun uitstekende punkrock, maar ook natuurlijk die signature capsules. Zeker iedereen die Ramones ooit live zag, of een van de leden, ook zelfs de neven, want ze waren wel met een hoop daar. In het echt tegenkwam, die capsules, dat was wel iets, was je echt wel van onder de indruk. Maar Ramones, zonder twijfel een band die misschien niet het allergrootste commerciële succes haalde, maar wel de blauwdruk vormde voor alles wat ergens tussen punkrock en poppunk zit. En zeker een grote invloed voor alles wat er nadien is gekomen. Denk maar aan die grote golf van poppunkbands zo rond de eeuwwisseling. Maar dus 12 jaar geleden, toen overleed Tommy Ramone. Daarom precies vandaag nog eens deze I Wanna Be Your Boyfriend van Ramones.
1: Studio
2: De tijdloze.

0: Lekker dansen met Gilbert Montagné en Les Sunlight de Tropic. En zo meteen Yellow.
1: Ik ben toch rustig!
2: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoor. Beter slapen begint bij Beter Bed.
3: De genomineerden, die zijn er al.
4: Nu nog de zomerhit.
3: Wie wint VRT Zomerhit?
4: Dat bepaal jij.
3: Stem nu voor jouw favorieten op VRT Max.
5: Het is pas echt zomer met... VRT
6: Zomerhit. Solde bij Zalando.
7: Wat doe ik aan voor die barbecue?
8: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
7: Ik zie het. En ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
8: Ja, die look, dat komt helemaal goed.
6: Solde bij Zalando.
9: De promo's blinken uit bij Kruidvat. Dat is inslaan voor we op vakantie gaan. Nu, Driftabs Platinum Plus Gigapak tot 3 pakken voor maar €90.
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Humo, voor scherpe actua en de beste kijk- en luistertips. Nu 4 weken voor maar €4. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
12: Studio Brussel.

De Engelse rockband ELO met Mr. Blue Sky. Ook een mooie revival gekend dankzij die geweldige openingsscène in de tweede Guardians of the Galaxy film. En deze legende stond afgelopen zondag nog op Rockwerchter. Een van de hoogtepunten toen. En laten we daar nog een keer naar luisteren. Moby, Natural Blues, live van op Rockwerchter 2026.

Het wondermooie Hooverphonic en Eden. En ook Paul Kalkbrenner stond in de barn op de zondag van Rock Werchter. Nu hier met zijn broer Frits, Sky and Sand.

0: go, go, go naar Impermo. Nu solde tot -70%. Laminaat met handig kliksysteem aan €7,99 per vierkante meter. En grote keramische tegels aan €16,99.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
2: Ik ben toch rustig!
3: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu aanmerken tegen scherpe prijzen. Zoals Tempoer en Emma matrassen met kortingen tot 50%. Kom langs of kijk op beterbed.be. Beter slapen begint bij Beter Bed.
4: Lidl is kampioen zonder tegen één bal te trappen. Vers kampioen 2026. De beste supermarkt in groente, fruit en brood. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 2 plus 2 op avocado's en 2 plus 3 op walnotenbroodjes. Lidl, dat kan tellen.
5: Italië heeft mij verkocht voor kolen.
6: Dit is het verhaal van Limburg.
7: De Vlamingen die wouden nummer in de mijn gaan werken.
6: Van mijn familie.
8: Die werkte in temperaturen tot min 20 graden.
6: En misschien ook van de jouwe. Ik ben Lien van de Kerkhof. En samen met Ivo van de Kerkhoven vertellen we in 8 afleveringen de geschiedenis van de Limburgse mijnen. Luister nu gratis naar de podcast De Limburgse Mijnen in de app van Het Belang van Limburg. Met de sympathieke steun van LRM.
9: Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
10: Goedemorgen, het is 8 uur.
11: VRT Nieuws
10: met Yannick Aert.
12: België ligt uit het WK-voetbal. Onze Rode Duivels verloren gisteravond in de kwartfinales met 2-1 van Spanje na een beslissende doelpunt in de 88ste minuut. De doelman Thibaut Courtois werd in de 70ste minuut gewisseld voor Senne Lammes. Hij ging in tranen van het veld door een blessure, maar is toch wel trots op zijn ploeg.
13: Uiteindelijk gespeeld tegen Spanje, heel goede ploeg en het is niet gemakkelijk. En natuurlijk wanneer zij die tweede goal vinden, op het einde was het moeilijk om nog kansen te creëren. Dus dat is misschien een werkpunt voor de toekomst, maar ik denk toch dat we trots mogen zijn. De enige ploeg op dit moment die tegen Spanje gescoord heeft. Ik denk dat ze een moeilijke match hebben gehad tegen ons. Dus ik denk dat we toch mogen trots zijn op ons toernooi en de mooie momenten.
12: En op heel wat plaatsen hebben de fans van de Rode Duivels de WK-wedstrijd tegen Spanje bekeken op grote schermen. In Waregem in West-Vlaanderen waren supporters uiteraard ontgoocheld, maar ook wel ergens trots.
14: Ik zal het zien hoe komt, maar ja. Jammer van die laatste hol.
15: Ze hebben heel best gedaan, maar we zagen wel duidelijk dat de Spanjaarden toch wel beter waren. Dus ik denk, moest er nog verlenging geweest zijn, dat ze het ook niet ging kunnen blijven beloven. Dus ze hebben goed gespeeld. Ik denk dat we blij mogen zijn.
16: In mijn opzicht zijn ze wel nog ver geraakt. Dus ik vind dat ze het wel goed gedaan hebben. Spanje was geen makkelijke ploeg om tegen te winnen. Dus uiteindelijk om tegen Spanje eruit te gaan, zal wel nog.
12: Spanje gaat dus door op het WK en speelt de halve finale dinsdag tegen Frankrijk. 5 jonge kinderen uit de provincie Antwerpen zijn opgenomen in het ziekenhuis met ernstige nierproblemen. Ze hebben het HUS-syndroom door een besmetting met de stekbacterie dat je kan krijgen door besmet rauw vlees te eten of contact te hebben met besmette dieren. Het departement Zorg onderzoekt hoe die kinderen besmet zijn geraakt. Mogelijk was dat op een kinderboerderij.
17: We hebben die kinderen bevraagd naar hun activiteiten de dagen voor ze ziek geworden zijn, ook wat voor voeding ze gegeten hebben. De kinderboerderij werd door een aantal kinderen bezocht en het is een piste dat deze bacterie ook bij boerderijdieren voorkomt en dus mogelijk zijn besmetting heeft plaatsgevonden door contact met dieren of met mest van de dieren.
12: Ja, de overheid gaat ook proberen te achterhalen met wie de kinderen nog contact hadden, want mogelijk zijn er nog meer mensen besmet geraakt. In het zuiden van Spanje proberen honderden brandweermensen nog altijd om de grote bosbranden daar onder controle te krijgen in de buurt van Almeria. Het is een van de meest dodelijke natuurbranden ooit in Spanje. Daarbij zijn zeker al 12 doden gevallen en 23 anderen zijn nog altijd vermist, vooral buitenlanders. Bij hen zijn er ook Belgen die in de streek woonden, maar het is nog niet duidelijk hoeveel Belgische slachtoffers er zijn. Het wordt weer een zonnige en warme dag vandaag. Temperaturen tot 33 graden. Aan zee halen we 25 graden. Morgen iets meer wolken, maar nog altijd zon en 33 graden. En tot donderdag blijft het eigenlijk nog zo'n weer. Af en toe wat wolken met droog weer en temperaturen rond de 30 graden.
18: Green. Energie Rebellie.
19: Brussel.
18: De tijdloze.
19: Andries Beggers.
10: Goedemorgen, hopelijk staat er ondanks het WK gisteren toch een goed weekend voor de boeg. En laat die maandag nog maar even op zich wachten. New Order en Blue Monday.
18: Je luistert naar Studio Brussel.
19: Life is music.

0: New Order en Blue Monday. Maar... Studio Brussel. Gisteravond was het ook de tweede kwartfinale op het WK voetbal in Amerika. En het was uiteraard voor ons land een belangrijke avond. Want onze Rode Duivels namen het op tegen Spanje. Een wedstrijd die we ons nog zeer lang gaan herinneren. En we praten graag nog even na over die wedstrijd met onze WK-watcher Gilles. En ben je bij jou? Goedemorgen, Gilles.
1: Hey, goedemorgen.
0: Ja, Gilles, de uitslag kennen we, maar hoe moeten wij als supporters terugkijken naar gisteravond?
1: We mogen er trots op zijn. Ik denk dat 2-1 verliezen van dit Spanje geen schande is. Zelfs het gevoel dat er meer in zat, betekent toch dat we eigenlijk wel een deftig toernooi hebben gespeeld. Dus ik zou er zeker niet te slechtgezind om zijn, want als je mij dit op voorhand had gezegd, dan had ik ervoor getekend bij de beste 8 horen. Dat is denk ik toch wel het minimum, hetgene dat werd verwacht en werd geëist.
0: Denk je dat we gisteravond iets anders hadden kunnen doen?
1: Goh, ik denk niet dat er nog veel was te doen. Ik denk dat we in dit toernooi al moeten beginnen eigenlijk met Lukaku en De Bruyne, die een heel toernooi niet hebben gespeeld. We verliezen tijdens dat toernooi dan ook nog eens Onana. Tielemans raken we kwijt tijdens de opwarming. Courtois raken we kwijt tijdens de wedstrijd. Ik denk dat we op een bepaald moment iets te veel tegenslagen hebben gehad. Nu, achteraf zullen we altijd kunnen zeggen wat dat er anders had kunnen gaan, zoals nog andere wissels hadden kunnen doen. Maar ik denk al bij al dat bijna het maximum eruit is gehaald.
0: Ja, je zei het al, De Bruyne, Lukaku, die soms starten van de bank. Is het juk van de gouden generatie definitief afgeworpen met deze ploeg, deze poelen van nieuwe spelers?
1: Ja, dat denk ik wel. Maar ik denk ook dat we daar zeker niet te rauw om moeten zijn. Omdat er al wel dit toernooi een paar jongens hebben getoond dat ze daar die plekken kunnen opvangen. Met name Charles de Ketelaar, Leandro Trossard, Nicolas Raskin, Timothy Castagne, Joaquin Seize en Maxime de Carre. Die spelen allemaal een goed toernooi. En we weten zelf ook, degenen die het Belgisch voetbal volgen, weten dat er ook nog wel heel veel jonge talenten aan zitten komen. Dus het is misschien gedaan met die namen, maar er is constant opvolging en er blijven constant nieuwe namen bij komen. Dus... Het is zeker niet zo dat wij niet meer op toernooien terug die kwartfinales nog eens kunnen halen.
0: Ja, er is natuurlijk, zeker door de supporters en door de mensen en de bevolking, om het dan maar zo te zeggen, veel gezegd in het begin over Rudy Garcia. Jij als kenner, hebben we hem onderschat? Of hoe, ja, is hij echt een tovenaar? Hoe zie jij hem?
1: Ja, een tovenaar kun je wel zeggen. Sommige mensen zullen zeggen dat hij konijnenpot is, maar dat dwingde ook af. Hij heeft heel vaak onorthodoxe wissels gedaan, ook weer deze wedstrijd tegen Spanje. Maar achteraf hebben ze een paar keer heel goed uitgepakt. Een opstelling tegen Amerika die niemand had verwacht. Een paar wissels tegen Senegal, waar je op voorhand van zou hebben gezegd dat hij dat niet had moeten doen. Maar hij doet ze toch en hij toont wel lef. En hij heeft een paar keer een goede ingreep gehad. Dus ook voor Rudy Garcia, geen slecht toernooi. Het enige dat je hem echt kunt oppakken, zeg maar, dit toernooi, is vind ik zijn commentaar op de manier waarop dat Senegal de wedstrijd heeft aangepakt na de 2-0. Hij zegt daar dat zij een voorsprong te gemakkelijk uit handen geven. Ik denk ook dat wij met bepaalde momenten die gelijkspel tegen Spanje een beetje te gemakkelijk uit handen hebben gegeven.
0: Oké. Er staan uiteraard nog kwartfinales op het programma. Het WK gaat door. Wat verwacht jij nog van die andere kwartfinales? Noorwegen, Engeland, Argentinië, Zwitserland?
1: Goh, vooral Noorwegen, Engeland, een heel intense wedstrijd. Het zijn bij Noorwegen ook bijna allemaal jongens die Premier League spelen. Die ook met zelfs de jongens die in Noorwegen spelen, hebben eigenlijk een goed parcours in de Champions League erop zitten. Dus zeker geen eenzijdige partij. En Argentinië, ja, dat weet je nooit. En met Messi, wat werd hier vanavond uit zijn hoofd over. Dus er is ook heel veel leuk voetbal wat eraan komt wel.
0: Laten we vooral ook genieten van Messi. Dat had ik toch gisteren toen ik Kevin De Bruyne op het einde zag. We moeten toch onze helden eren en genieten van zolang ze nog zijn.
1: Absoluut.
0: Gilles, bedankt voor je tijd. Geniet nog van dat weekend en vooral van de overige wedstrijden. Geen halve finale Frankrijk-België, maar wel nu Claude François en Alexandrie Alexandra. Gilles, salut.
1: Doei.
2: Volg het WK. Elke dag op VRT Max of in de app van Sporza.

0: Massa, zonneschone lounge set.
1: Mo, hij komt ook van de Weba.
0: In Gent of Deinze?
2: Maar nee, in Tongeren.
3: Nu solde bij Weba.
4: Code Yellow.
5: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
3: Amai.

0: Putain, Tissy Matic. En zo dadelijk Janis Joplin.
1: Krevel. Profiteer nog beter van de solde bij Krevel. Bestel nu op krevel.be en haal je aankoop al binnen een uur op in de winkel.
2: Krevel. Leef beter. Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
3: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kind iets van leren en mama. Ja.
2: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
4: Vier feest in Bobbejaanland deze zomer. Met meer dan 40 attracties, de nieuwe Nickelodeon parade en het muzikale spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland, voor een hoedvol avontuur.
5: Ritchie, citroen met framboos.
6: Ritchie, Belgische limonade.
7: Altijd verfrissend.
8: Ritchie. Studio Brussel.
9: I'd like to do a song of great social and political import. It goes like this. Oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches. I must make amends. Worked hard all my lifetime. No help from my friends. So oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? Oh Lord, won't you buy me a color TV? Dialing $4 is trying to find me. I wait for delivery each day until 3. So, oh Lord, won't you buy me a color TV? Oh Lord, won't you buy me a night on the town? I'm counting on you, Lord. Please don't let me down. Prove that you love me and buy the next round. Oh, Lord, won't you buy me a night on the town? Everybody, oh, Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches. I must make amends. Worked hard all my lifetime. No help from my friends. So, oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz?
0: 3 dagen voor haar dood opgenomen, deze Mercedes Benz van Janis Joplin. Wat het toch nog net dat tikkeltje extra emotie meegeeft. Yannick.
10: Hey, goedemorgen.
0: Onze rode duivels zijn uitgekomen.

0: geschakeld op het WK voetbal.
1: Ja, inderdaad, Andries, we liggen eruit. België verloor gisteravond in de kwartfinales met 2-1 van Spanje. En het stond eigenlijk nog wel lang 1-1 gelijk. De wedstrijd leek op weg naar verlengingen. Maar toen enkele rode duivels, waaronder ook de doelman Thibaut Courtois, geblesseerd raakte tijdens de wedstrijd, viel in de 88ste minuut een tweede goal voor Spanje. Spanje gaat nu door op het WK en speelt die halve finale dinsdag tegen Frankrijk. En in het zuiden van Spanje proberen ze nog altijd de grote bosbranden onder controle te krijgen in de buurt van Almeria. Het is een van de meest dodelijke natuurbranden ooit in Spanje. Er zijn al zeker 12 doden gevallen en 23 anderen zijn nog altijd vermist, vooral buitenlanders. En bij hen zijn ook Belgen die in de streek woonden, maar hoeveel Belgische slachtoffers er precies zijn, is nog niet duidelijk. En het wordt puffen en zweten vandaag. Zonnig en warm ook, met temperaturen van 25 graden aan zee tot 33 graden op andere plaatsen.
0: Dankjewel, Yannick. En wij gaan nu terug naar de zomer van 1987.
2: Studio Brussel.
3: De tijdloze.
0: Want de wereld die beleefde toen de laatste jaren van het IJzeren Gordijn onder leiding van Ronald Reagan en Mikhail Gorbachev in eigen land, was het trouwens nog heel veel shockgevoelens. Want de Herald of Free Enterprise, als je je dat nog herinnert, dat was die overzetboot die voor de kust van Zeebrugge kapseisde en waarbij 193 mensen het leven lieten. Maar 1987 was ook het jaar dat België na de overwinning van Sandra Kim een jaar eerder het Eurovisie Songfestival mocht presenteren, dat gewonnen werd toen door Johnny Logan met Hold Me Now, ken je dat nog wel? Wel, tegen die tijdsgeest, hè, zo eind jaren 80, bracht de Engelse band XTC ook een van zijn meest succesvolle, maar ook meest controversiële singles uit. Dear God, een song die gaat over de twijfel die mensen kunnen hebben over het geloof. Een thema dat tot op de dag van vandaag super actueel is. En ook deze song is en blijft tijdloos. XTC en Dear God.
2: Studio
3: de tijdloze.

Je gelooft het nooit, maar ze spelen trouwens vanavond in Gent in het provinciehuis. En de toegang is gratis. De mens en in Gent. En dit zijn de Beach Boys en Kokomo.

0: Altijd grote fan geweest van die cocktailfilm 1988... met toen een jonge Tom Cruise als die excellente barman... de Beach Boys en Kokomo.
1: Go, go, go naar Impermo. Nu solden tot min 70%.
2: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
1: Deze zondag extra open.
3: Haal diep adem, stijg boven alles uit... en laat de spanning van je afglijden.
4: Ga snel naar Walibi en trotseer onze unieke attracties Conda en Mikalodon. Info en tickets op walibi.be.
5: Solde bij Pearl. Je krijgt nu tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom snel langs in de winkel.
6: Go Yellow! Nu bij Telen.

0: altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
1: Oeh, lekkers voor het ganse gezin.
0: In Libelle naar...
1: De vijf beste looks van nu.
0: In Feeling of naar...
1: De hotste adresjes in je buurt.
0: Uit Flair. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week, swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
2: Studio Brussel.

De betere new wave rock van The Cult en She Sells Sanctuary. En dit zijn de Chemical Brothers samen met Ali Love en Do It Again.

0: De mooiste tijd van het jaar?
1: Dat is de festivalzomer.
0: Nu is het er nog stil. Maar binnenkort tovert Tomorrowland de schorren in Boom weer om tot een magische plek. En wij sturen je er naartoe. Luister dinsdag naar Studio Brussel en maak kans op een Full Madness Pass voor jou en je plus one.
1: Studio Brussel.
0: De festivalzender. Het zijn solden bij Zalando met kortingen tot 50%. Meld je gratis aan als pluslid voor nog meer voordelen. Solden bij Zalando.
2: Italië heeft mij verkocht voor kolen.
3: Dit is het verhaal van Limburg.
4: De Vlamingen die wouden nummer in de mijn gaan werken.
3: Van mijn familie.
5: Die werkt in temperaturen tot min 20 graden.
3: En misschien ook van de jouwe. Ik ben Lien van de Kerkhof. En samen met Ivo van de Kerkhoven vertellen we in 8 afleveringen de geschiedenis van de Limburgse mijnen. Luister nu gratis naar de podcast De Limburgse Mijnen in de app van Het Belang van Limburg. Met de sympathieke steun van LRM.
6: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze barbecueworst of barbecuekaasworst, 1 pak van 400 gram kopen, 1 pak gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
7: Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
8: Hoe dat?
7: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
8: Oh, cool.
7: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
9: Een keuken binnen budget en op maat? Bij Eggo Keukens geen compromis. Nu solden tot 30% korting. Eggo Keukens.
10: Rustig!
11: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Ontdek het B-Bright matras en kussen. Verkozen tot beste product van het jaar. Kom langs of kijk op beterbed.be. Beter slapen begint bij Beter Bed.
0: Dit is Studio Brussel.
1: Studio Brussel.
12: Goedemorgen, het is 9 uur.
13: VRT Nieuws
12: met Yannick Aerts.
14: Onze rode duivels liggen uit het WK voetbal. België verloor gisteravond in de kwartfinales met 2-1 van Spanje. Het stond lang 1-1 gelijk. De wedstrijd leek op weg naar verlengingen, maar toen enkele rode duivels, waaronder ook de doelman Thibaut Courtois, geblesseerd raakte tijdens de wedstrijd, viel in de 88ste minuut een tweede goal voor Spanje. De verdediger Brandon Mechelen...

0: dat de Belgen wel trots mogen zijn op hun WK.
1: We hebben zeker die laatste wedstrijden getoond wat we kunnen. We zijn denk ik wat moeilijk op gang gekomen in de groepsfase, maar geleidelijk aan zijn we in ons spel gekomen. We hebben een goede wedstrijd gespeeld, alleen lag het geluk niet aan onze kant.
0: Ja, en op heel wat plaatsen hebben fans van de Rode Duivels de WK-wedstrijd tegen Spanje bekeken op grote schermen. En dat was ook zo op de pier in Blankenbergen.
2: Een beetje triestig, een beetje kwaad. Ja.
3: Ik vind het gewoon heel jammer en ik ben ook een beetje kwaad, ja.
4: On est très fier. Je suis fier de mon pays et de l'équipe belge.
5: Ik denk dat wij gewoon een heel mooi WK gespeeld hebben in alle geledingen. Ja, kop omhoog voor de volgende episode. Simpelist.
0: Ja, Spanje gaat dus door op het WK en speelt de halve finale dinsdag tegen Frankrijk. 5 jonge kinderen uit de provincie Antwerpen zijn opgenomen in het ziekenhuis met ernstige nierproblemen. Ze hebben het HUS-syndroom opgelopen door een bacterie die je kan krijgen door besmet rauw vlees te eten of contact met besmette dieren te hebben. Mogelijk liepen de kinderen die bacterie op in een kinderboerderij in Brasschaat. En dat wordt nu onderzocht, vertelt de burgemeester daar.
6: De link zou kunnen gelegd worden op onze kinderboerderij, mogelijk. De zekerheid daarover is nog altijd niet zeker. Het moet nog onderzocht worden. Wij gaan daar volgende week meer duidelijkheid in hebben. Maar in afwachting hebben wij natuurlijk alle mogelijke maatregelen getroffen die het departement ons opgelegd heeft.
0: De overheid gaat ook proberen te achterhalen met wie de kinderen nog contact hadden. Mogelijk zijn er nog meer mensen besmet geraakt. Belgen die geëvacueerd zijn na de felle bosbranden in Zuid-Spanje weten nog altijd niet of er vrienden of buren bij de 12 doden en 23 vermisten zijn. Isabel geraakte veilig weg uit haar B&B daar, maar ze vreest wel het ergste.
7: We hebben vernomen van één gezin die inderdaad nog steeds vermist zijn en dat is nu al zo lang, dus dat is verschrikkelijk nieuws. Van andere mensen die we kennen zijn er ook buren nog steeds vermist. Dat is niet oké. Het is ook zo snel gegaan. Iedereen spreekt erover, iedereen leeft mee.
0: De Spaanse overheid heeft al de 12 gevonden lichamen onderzocht, maar ze konden nog niet achterhalen wie het precies zijn. Het wordt weer zonnig en warm vandaag. Temperaturen tot 33 graden, aan zee 25 graden. Morgen iets meer wolken wel, maar nog altijd zon en 33 graden. En tot donderdag krijgen we eigenlijk hetzelfde weer. Af en toe wat wolken wel, maar droog en warm. Temperaturen rond 30 graden.
8: Brussel. De tijdloze. Andries Beggers.
9: Als je aan het ontbijt zit, dan een welgemeende smakelijk van mijn kant. Hier alvast een goede plaat om je weekend verder te gaan. Michael Jackson en goedemorgen.
8: Je luistert naar Studio Brussel.
10: Life is music.

0: Belgische punk royalty, liever de Kids met hun grootste hit There Will Be No Next Time. Klinkt altijd goed, die song. En zeker in het jaar dat punk zijn 50ste verjaardag viert.
1: Studio Brussel.
2: De tijdloze.
0: En dit weekend kan je ook naar het Minnewaterpark in Brugge voor het jaarlijkse cactusfestival. Caro bijvoorbeeld, die is daar al geweest. Gisteren zei dat het super was. Ze moet vandaag nog werken en dan begint de verlof voor haar. En de rest van het weekend gaat ze dus ook naar cactus. En ja, wat is daar allemaal te zien? Wel, vandaag ga je daar terecht voor wederom een zeer fijne affiche. Zo kan je gaan kijken en dansen op Goose, Aldous Harding, Kevin Morby, Dry Cleaning, Nusantara Beat, Borokov en ook deze legendes. Het Engelse Madness. Die komen vanavond voor een exclusief concert naar Cactus. En dat is toch altijd iets speciaals. Madness en Baggy Trousers.
1: Studio Brussel.
2: De tijdloze.

0: Festivalroulette.
1: Voor veel mensen is de festivalzomer de mooiste tijd van het jaar. Want er zijn overal in ons land zoveel goede liveconcerten mee te pikken. We moeten het zeggen zoals het is, dat kunnen we hier goed de festivals organiseren. En vooral ook naartoe gaan. Om dat gevoel een beetje hier in de studio te krijgen, hebben we dus die festivalroulette. En als je daaraan draait, dan krijg je een live nummer cadeau. Dus ik zou zeggen, doe mee.
2: Wil jij draaien aan de festivalroulette?
0: Stuur nu Festivalroulette en je telefoonnummer in de app van Studio Brussel.
2: De festivalzender.

0: Zornik en Scared of Yourself. Straks spelen we de festivalroulette na De La Soul.
1: Bij Bricoplanet krijg je nu zaterdag 11 en maandag 13 juli 25% korting op één artikel naar keuze. Eenmaal geldig bij aankoop van of twee artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Bricoplanet. Voorwaarden in de winkel.
2: Knaldi. Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
3: Haal diep adem, stijg boven alles uit en laat de spanning van je afglijden.
4: Ga snel naar Walibi en trotseer onze unieke attracties Conda en Mikalodon. Info en tickets op walibi.be.

0: altijd feesten met De La Soul en Ring Ring Ring.
1: De festivalroulette.
0: Ook dit weekend is er met onder andere Rock Zottegem en het Cactus Festival in Brugge weer veel te beleven voor de festivalganger. En of het nu goed of slecht weer is, het is goed weer. Niks is zo uniek als op een festival zitten met vrienden en genieten van al die artiesten. En om dat gevoel hier op die radio wat te creëren, is het tijd voor onze festivalroulette, waarbij we iemand een live nummer cadeau mag kiezen. En Axel is zo iemand die gaat draaien. Goedemorgen, Axel.
2: Goedemorgen, Andries.
0: Axel, ben jij een festivalganger?
2: Ja, absoluut.
0: Weet je nog wat je allereerste festival was?
2: Mijn allereerste festival, dat was Couleur Café toen ik 16 jaar was.
0: Het is natuurlijk, ik mag niet beginnen raden. Is dat al even geleden of was dat vorig jaar?
2: Dat is al even geleden. Ik word 30 dit jaar.
0: Ah, dat is een prachtige leeftijd. Maar ga je deze zomer nog dingen zien of heb je al dingen gezien?
2: Ik ben al een dagje naar Rock Werchter geweest. Dan ga ik nog Rock Herk doen en dan nog Pukkelpop.
0: Dat is een mooi menu, toch? Dat is een mooi palet.
2: Ja, absoluut. Ik kijk er naar uit, naar het volgende.
0: Wel, om al een klein beetje in de mood te komen, gaan we natuurlijk nu onze festivalroulette spelen. De regels zijn simpel. Je mag 1, 2 of maximum 3 keer draaien. En jij bepaalt de keuze wat je wil horen. Kortom, het lot van de festivalroulette, dat is in jouw handen, Axel. Ben je er klaar voor?
2: Ik ben er klaar voor.
0: Oké, dit is fragment 1.

0: Coldplay en Yellow, Axel. Wat denk je?
1: Nog eens draaien.
0: Nou, dat kwam er snel uit.
1: Echt geen Coldplay fan.
0: Oké, dan gaan we snel naar het tweede fragment.

0: Daan en Housewife. Is dat al iets meer jouw mug?
1: Dat is beter, maar ik wil nog eens draaien.
0: Ah, oké. Okay. Wel, dit is je laatste kans nu, hè? Die laatste keuze.
1: Ja.
0: Oké. Okay. Hier komt die.

0: Ja, dit wordt hem, Linkin Park.
1: Ja, daar ben ik heel blij mee.
0: Top. Ja, dan heb je er goed aan gedaan om drie keer te draaien om onze festivalroulette. Axel, bedankt om er even bij te zijn. Bedankt om te draaien. En ik wens je uiteraard niet alleen een fijn weekend, fijne dag, maar ook nog heel veel plezier op Rock Herk, Pukkelpop. En wat er deze zomer allemaal nog mag komen.
1: Dankjewel.
0: En dan speciaal voor Axel, gekozen Linkin Park Live en Crawling. Salut Axel.
1: De festivalzender. I know you guys know this.

0: Earth, Wind and Fire en Boogie Wonderland. Straks nog de Beatles, maar zo meteen The Verve.
1: Go, go, go naar Impermo. Nu solden tot min 70%.
2: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
1: Deze zondag extra open.
3: Lidl is kampioen zonder tegen één bal te trappen. Vers kampioen 2026. De beste supermarkt in groente, fruit en brood. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 2+2 op avocado's en 2+3 op walnotenbroodjes. Lidl, dat kan tellen.
4: Ik ben toch rustig!
5: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Ontdek het B-Bright matras en kussen. Verkozen tot beste product van het jaar. Kom langs of kijk op beterbed.be. Beter slapen begint bij Beter Bed.
6: Studio Brussel.

0: Vorig jaar was de Verve-zanger Richard Ashcroft nog de main support van de Oasis Comeback Tour. En iedereen die daarbij was herinnert zich nog wel dat Richard toen ook een memorabele avond had. Want toen hij deze classic van de Verve speelde, ging iedereen al uit zijn dak. The Verve and the Drugs Don't Work. Maar geen Oasis, geen The Verve en geen zoveel andere artiesten zonder de Liverpool Boys van de Beatles en Helter Skelter.
1: Studio Brussel. De tijdloze.

Bruce Springsteen en Born to Run. Een van de beste bandshirts ooit gemaakt. Bruce Springsteen's The Only Boss I Listen To t-shirt. Nou ja, het is weekend, dus de kans is kleiner dat je vandaag gaat moeten luisteren naar iemand. In ieder geval, maak er nog een fijne zaterdag van. En veel plezier zometeen met Eline en de afrekening. Dit is Stevie Wonder en Sir Duke.

0: aan zee? Kom op 19 juli naar de familiedag Kids at the Pier in Blankenbergen. Geniet van een dag vol muziek en plezier met optredens van de Catnet Band, DJ Catnet en K3. Beleef familiedag Kids at the Pier samen met het hele gezin. Meer info op blankenbergen.be/familiedag.
1: Nou, wat leuk zeg. Jullie zijn ook in de Ardennen.
2: Oh nee, onze buren zijn er ook.
3: Movento, wat een chique mobiloom, zeg.
1: Een chique wat?
4: Hij zegt dat we een leuke camper hebben.
1: Oh, ik vind jullie caravan romantischer. En wat een schattig tuinzetje.
2: Ah, gekocht bij Arsène Weber.
4: Ja, charmant. Maar bezien dat maar eens.
2: Massa, zonneschone lounge staat.
4: Mm-hmm.
3: Mo, hij komt ook van de Weba.
2: In Gent of Deinze?
4: Maar nee, in Tongeren.
2: Nu solde bij Weba.
5: Beleef VRT Zomerrit helemaal live. Samen met Radio 2 en de Kidnet Rappers van Hallo Croquet. Kom de hele zomer langs in Blankenbergen of volg het op VRT Max. Het is pas echt zomer met...

0: Comté voor €18,99. Lunch Garden.
1: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 50% per persoon en tot €150 extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live happy. Lotto is op zoek naar een neus.
2: Oh? Een neus begot.
1: Die wil wakker worden met de geur van koffie in Colombia.
3: Of thee in India.
1: En die graag rondneust in dure boutiquejes.
3: Ja, zo wat de sfeer opsnuiven, hè?
4: C'est si bon.
1: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van €9 miljoen. Lotto, omdat het kan.
5: Solden bij Zelfbouwmarkt met waanzinnige kortingen op onze tegels. Kijk op de webshop zelfbouwmarkt.be.
6: Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
7: 10 uur, goedemorgen.
8: VRT Nieuws.
7: Yannick Aert.
9: België ligt uit het WK voetbal. Onze Rode Duivels verloren gisteravond in de kwartfinales op het WK met 2-1 van Spanje. Het stond lang wel 1-1 gelijk. De wedstrijd leek op weg naar verlengingen, maar toen enkele Rode Duivels, waaronder ook de doelman Thibaut Courtois, geblesseerd raakte tijdens de wedstrijd, viel in de 88ste minuut een tweede goal voor Spanje. Courtois is toch wel trots op zijn ploeg.
10: Uiteindelijk gespeeld tegen Spanje, heel goede ploeg en het is niet gemakkelijk. En natuurlijk wanneer zij die tweede goal vinden, op het einde was het moeilijk om nog kansen te creëren. Dus dat is misschien een werkpunt voor de toekomst, maar ik denk toch dat we trots mogen zijn. De enige ploeg op dit moment die tegen Spanje gescoord heeft. Ik denk dat ze een moeilijke match hebben gehad tegen ons. Dus ik denk dat we toch mogen trots zijn op ons toernooi en de mooie momenten.
9: En op heel wat plaatsen hebben fans van de Rode Duivels de WK-wedstrijd tegen Spanje bekeken op grote schermen.

0: gebeurde onder meer ook in Waregem in West-Vlaanderen, waar supporters uiteraard een beetje ontgoocheld waren.
1: Ik kan het zien hoe het komt, maar ja. Jammer van die laatste hol.
2: Ze hebben heel hun best gedaan, maar we zagen wel duidelijk dat de Spanjaarden toch wel beter waren. Dus ik denk, moest er nog verlenging geweest zijn, dat ze het ook niet heen kunnen blijven belopen. Dus ze hebben goed gespeeld. Ik denk dat we blij mogen zijn.
3: In mijn opzicht zijn ze wel nog ver geraakt. Dus ik vind dat ze het wel goed gedaan hebben. Spanje was geen makkelijke proef om tegen te winnen. Dus uiteindelijk komt tegen Spanje eruit te gaan, stel dat op.
0: Ja, Spanje gaat dus door op het WK voetbal en speelt de halve finale dinsdag tegen Frankrijk. In Lichtervelde, West-Vlaanderen, is een man van 25 uit Isegem zwaar gewond geraakt bij een ongeval. Hij verloor de controle over zijn stuur na een scherpe bocht en botste daarna tegen een boom. De man is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. En Belgen die geëvacueerd zijn na de felle bosbranden in Zuid-Spanje weten nog altijd niet of er vrienden of buren bij de 12 doden en 23 vermisten zijn. Isabel raakte veilig weg uit haar B&B daar, maar ze vreest wel het ergste.
4: We hebben vernomen van één gezin die inderdaad nog steeds vermist zijn, en dat is nu al zo lang, dus dat is verschrikkelijk nieuws. Van andere mensen die we kennen, zijn er ook buren nog steeds vermist. Dat is niet oké. Het is ook zo snel gegaan. Iedereen spreekt erover, iedereen leeft mee.
0: De Spaanse overheid heeft al 12 lichamen laten onderzoeken, maar ze konden nog niet achterhalen wie het precies zijn. Het wordt een zonnige en warme dag vandaag. Temperaturen tot 33 graden, aan zee 25 graden. Morgen krijgen we iets meer wolken, maar nog altijd wel zon en 33 graden. En tot donderdag blijft het zomers weer met af en toe wat wolken, maar droog wel en temperaturen rond de 30 graden.
5: Studio Brussel.
6: De afrekening.
5: Eline Dogen.
7: Goedemorgen. Zo'n doodzonde hè, dat het WK over en oud is voor de Belgen. Maar hier in de afrekening kunnen ze wel nog scoren en misschien ook winnen, want we hebben een nieuwe nummer 1. De eerste Belgen nu al op 30. Sons met Surfin.
5: Je luistert naar
6: Studio Brussel. Life is music.

0: was eerder van Crowdsurfing de vorige week op Rock Werchter, toen ze daar de mainstage plat speelden. Ik denk net geen wereldrecord. Hoe waanzinnig was dat allemaal? Sons en Surfing op nummer 30. Vandaag in de afrekening aan tellen weer af naar jouw top 3. En vorige week klonk die op deze manier.
1: De afrekening 3.

0: Yung Lean bleef voor de tweede week op rij onaantastbaar. Op nummer 1, Muse zat hem op de hielen op nummer 2. En de Beaches die stranden opnieuw op 3. Met The Edge of the Earth, dat is exact dezelfde plek als een paar jaar geleden. Hoger geraakten ze toen niet. Misschien lukt dat vandaag wel. We komen het iets voor 12 uur te weten.
1: Studio Brussel. De afrekening.
0: Heel wat coole nieuwe namen hebben wij ontdekt. De laatste tijd konden we ook zien op de Nest Stage op Rock Werchter, zoals deze Londense Kyo. Wat een band, wat een ijzersterke liveshow. Je stemde hem nieuw in jouw lijst op 529. That's me.

0: Al 14 weken in jouw lijst voor mij. Mag die daar nog een hele zomer in blijven? Vandaag wel twee plaatjes lager. White Keys. Op nummer 28. En helaas haalde het een paar nummers het niet meer vandaag. Editors. Geen zorgen, lieve fans. Je krijgt ze nog een andere keer te horen. Want ze stonden vorige week met twee nummers in jouw lijst. Maar deze Callin' Him, daar is het voor voorbij. En het winkelkarretje mag worden ingeleverd. Want de Strokes, ook die liggen eruit met hun nummer Going Shopping. En ook aan dit mooie liedje komt een eind. Nacht in Amsterdam. 16 weken stond Bazaar in jouw lijst. Waaronder een paar weken op die felbegeerde eerste plek. Drie nummers zijn we kwijt. En een tweede nieuwkomer krijg je nu.
1: Studio Brussel. De afrekening.
0: Dit is Young Yellow, die vorige week de mainstage opende op Rock Werchter. Met een gloednieuw nummer, Koppegaard, komt nieuw binnen op 27.

0: niet naar die eerste show op de mainstage op Rockwechter zijn gegaan omdat het regende. Marion Yellow die bracht daar een heerlijke show. De zon die brak gewoon door die koperblazers. Nieuw op 27 in de afrekening. Zometeen nog meer België.
1: Massa, zonneschone lounge staat.
2: Mo, hij komt ook van de Weba.
1: In Gent of Deinze?
3: Maar nee, in Tongeren.
1: Nu solde bij Weba.
4: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
5: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
6: Ja, ik heb geen inspiratie.
5: Anders een barbecue? Onze worsten zijn nu één schaaltje kopen plus één gratis.
6: Oh, schat, tikt jij een barbecue aan?
5: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
7: Voilà, hè? Ons nieuwe keuken. Helemaal op maat.
8: Maar is schoon.
7: Ja, ja.
8: En dat past binnen jullie budget?
7: Man, nee, zot. We gaan ons huis moeten verkopen.
8: Mm, slim.
7: Prachtige keuken, hè?
8: Ja.
9: Bij Eggo Keukens vind je gelukkig wel een designkeuken op maat. En binnen budget. Zonder compromis dus. Eggo Keukens. Nu solden tot 30% korting.

De belichaming van de zon die vandaag ook weer stevig gaat schijnen. En beeld je dit dan eens in? Tussen de zonnebloemen. Dat moet eerlijk zijn. Dat kan dus, hè. Eind deze maand op Campo Solar. Meezingen met Lenny Lenny Tambourine. Stemde jij in de afrekening vandaag op nummer 26 en eentje hoger, Merel.

hadden het wel. Die DJ-set van Aro Brok Werchter. Wat een zalige set was dat. Baby. Op nummer 25. En Somber pakt deze week de hoogste nieuwkomer. Met een heel kwetsbaar persoonlijk nummer over de band met zijn eigen lichaam. My body isn't ready. Benieuwd hoe dat klinkt op Pukkelpop. Dit is nummer 24.

Een stevige deuk voor Olivia Dean in de afrekening Baby Step zak deze week. Maar liefst 11 plaatsen. Maar intussen schrijft ze wel geschiedenis in de Britse hitlijsten. Want haar samenwerking met Sam Fender, Rain Me In, staat daar al 16 weken op nummer 1. Dat is een absoluut record. Straks hoor je Triggerfinger op nummer 21. Na Foo Fighters, die met Window 2 plaatsen verliezen en zakken naar 22.

0: 7 jaar geen nieuwe muziek van Triggerfinger en dan plots weer overal opduiken. Dat kunnen ze toch wel, hè. Vorige week mochten ze zelfs last minute optreden op Rock Werchter als vervangers voor de zieke Elvis Costello. Hij zette deze True the Beam 3 plaatsen lager in de afrekening op nummer 21. En zo is het tijd voor een overzicht.
1: De afrekening 30.

26. Met

25. Gisteravond geen grote overwinningsviering, maar in de afrekening blijven de Belgen wel scoren. De Haunted Dude schiet 5 plaatsen hoger en opent jouw top 20 met Forget Me.

The Haunted Youth, België, waar we zo trots op zijn. Vorige week in de Barn op Rock Werchter. Goed voor een van de aller schoonste, zotste shows van heel het weekend. Wat een vakmanschap. En ze doen dat morgen gewoon nog eens over op Cactus Festival in Brugge. Angèle komt er zo meteen aan. Die was gigasupporter voor de Rode Duivels in Amerika. Helaas heeft het niet veel meer opgeleverd. Vorige week kwam ze nieuw binnen met haar single Diele. En die komt er zo meteen aan op 18. Eerst Lola Young. Net als vorige week op 19. From Down Here.

Wat een banger weer van Angel. Die le 9 plaatsen winst. Zometeen krijg je nog Sienna Spyro. Na Jack White, die pas zijn 7e soloplaat uit heeft. Frozen Charlotte, dit is op 17.

0: go naar Impermo. Nu solde tot min 70%.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
0: Deze zondag extra open.
2: Studio Brussel live.
3: Gaat hij aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
4: Ja, die look, dat komt helemaal goed.
5: Solde bij Zalando.
6: Knaldi.
7: Nu bij Aldi, zotte mosselpromo. 2 kilo verse Zeeuwse supermosselen kopen, 2 kilo gratis. En op onze mosselsaus, mosselgroenten en verse frietjes, tweede aan halve prijs. Aldi, altijd slim.
8: Ritchie, citroen met framboos.

0: frisse hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
1: Ga met Studio Brussel naar Evil Dead Burn. Na het overlijden van haar man zoekt Alice troost bij haar schoonfamilie in een afgelegen huis.
2: We found you.
1: Maar wanneer het kwaad ontwaakt, verandert het samen zijn één voor één in een bloederige reunie uit de hel. Maak kans op tickets voor Evil Dead Burn. Check het Studio Brussel kanaal op VRT Max. Vanaf 7 juli in de bioscoop.
3: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
4: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze Polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kind iets van leren, hè, mama? Ja.
3: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.
5: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
6: Hoe dat?
5: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
6: Oh, cool.
5: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre, voor het leven.
7: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
8: Joehoe!
9: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
10: Haal diep adem. Stijg boven alles uit. En laat de spanning van je afglijden.
11: Ga snel naar Walibi en trotseer onze unieke attracties Conda en Mikalodon. Info en tickets op walibi.be.
12: Sleep Life.
13: Nu bij Sleep Life. Solde op bedbodems, matrassen, dekbedden, kussens en bedtextiel. Sleep Life.
14: Mannekes,
15: Pompie.
14: Morgen is Gamma open tot 4 uur.
15: Serieus?
14: Ja, ja. En het is weer nee.
16: Nee tegen BTW?
14: Ja, maar niet voor iedereen, hè.
15: Nee, nee.
14: Alleen voor mensen met een Gamma Plus kaart.
15: Gelijk wij.
14: Wat gaan we doen?
15: We gaan gaan, hè.
14: En wat mogen we niet vergeten? Ons kortingkaart van 5%.
15: Voilà.
17: Morgen is Gamma extra open tot 16 uur. En voor alle Gamma Plus kaarthouders is het nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden? Op gamma.be.
18: Dit is Studio Brussel.
19: Studio Brussel.
20: 11 uur, goedemorgen.
21: VRT Nieuws.
20: Yannick Aert.
22: De bosbranden in Spanje raken stilaan onder controle. Honderden brandweermensen en militairen hebben de hele nacht nog geblust daar. Er is al zeker 6600 hectare afgebrand bij de bosbranden in het zuiden van het land. Er zijn ook zeker 12 doden. Tot nog toe zijn er 23 mensen die nog niet zijn kunnen gecontacteerd worden door hun familie. Maar het is niet zeker of ze zijn omgekomen, want in het hele uitgekamde gebied zijn geen nieuwe slachtoffers gevonden. Isabel kon op het nippertje ontsnappen aan de bosbranden en wilde schade gaan opmeten aan haar B&B daar.
23: We hebben dat gisteren geprobeerd en dat is niet gelukt. We gaan dat zeker vandaag ook proberen en we hopen dat we toch verder kunnen. Eigenlijk hebben we heel weinig informatie. Ik begrijp het, ook iedereen is ermee bezig. En uiteraard heel het dorp en omstreken die geëvacueerd zijn willen informatie. Maar voor het moment weten we eigenlijk nog van niets.
22: In Lichtervelde in West-Vlaanderen is een man van 25 uit Izegem zwaar gewond geraakt bij een ongeval. Hij verloor de controle over zijn stuur na een scherpe bocht en botste dan tegen een boom. De man is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Apple heeft een rechtszaak gespannen tegen OpenAI, de maker van ChatGPT. Apple beschuldigt ex-werknemers ervan vertrouwelijk informatie over apparaatonderdelen te hebben doorgespeeld aan OpenAI. Ze zouden dat gedaan hebben nadat ze bij OpenAI

0: OpenAI in dienst waren genomen of er op sollicitatiegesprek gingen. OpenAI zegt dat de beschuldigingen niet kloppen en dat het ook geen interesse heeft in de bedrijfsgeheimen van andere bedrijven. OpenAI en Apple werken al sinds enkele jaren samen om artificiële intelligentie te integreren in onder meer iPhones. En de Rode Duivels, ja, die zijn uitgeschakeld gisteravond op het WK voetbal. Ze verloren hun kwartfinale van Spanje met 2-1. De verdediger Brandon Mechelen vindt dat de Belgen ondanks de nederlaag wel trots mogen zijn op hun WK.
1: We hebben zeker die laatste wedstrijden getoond wat we kunnen. We zijn denk ik wat moeilijk op gang gekomen in de groepsfase, maar geleidelijk aan zijn we in ons spel gekomen. We hebben een goede wedstrijd gespeeld, alleen lag het geluk niet aan onze kant.
0: Ja, Spanje gaat dus door naar die kwartfinales en speelt die kwartfinale dinsdag en dat tegen Frankrijk. Het wordt weer zonnig warm vandaag met temperaturen tot 33 graden. Morgen iets meer wolken, maar nog altijd zon en 33 graden.
2: De afrekening.
3: Eline Dogen.
4: Goedemorgen. Aan de start van een stralend zonnig weekend. We tellen af naar jouw nummer 1. Vorige week was dat Young Lean en Storm. Waar we een beetje anders dan anders nu al even mee beginnen.
3: Je luistert naar
2: Studio Brussel. Life is music. Like

0: Storm 2 van Generation en Young Lean was jouw nummer 1 vorige week. Al 2 weken op rij zelfs. En ga je straks dus nog eens horen. Maar is dat weer helemaal bovenaan? Is dat weer op kop? Dat gaat nog spannend worden, want ze worden stevig achterna gezeten.
1: De afrekening.
0: 3.

0: The Beaches stonden vorige week op nummer 3. Het is wel straf, want een paar jaar geleden stonden ze ook op nummer 3 met The Edge of the Earth. Ik denk dat ze dat plafond wel eens willen gaan doorbreken, maar lukt dat ook? Dat gaan we straks te weten komen. Nu, jouw nummer 14, daar staat Jay Bernard. Het soloproject van Jinte de Pré van Balthazar, die gaat flink op tour met zijn nieuwe muziek. En kan je bijvoorbeeld zien op 5 september op Krammerok.
1: Studio.
2: Studio.
1: Brussel.
2: De afrekening. Here I go.

heeft niet mogen zijn. De Rode Duivels zijn gisteravond uitgeschakeld op het WK. Maar aan de supporters kan het alvast niet gelegen hebben. Hè. We hebben zo massaal meegezongen, meegejuicht, meegeleefd, meegesupporterd. En ze hebben dat toch keierg goed gedaan. Gelukkig zijn er ook nog muzikale overwinningen te vieren. Phoebe Bridgers pakt vandaag de grootste winst in de afrekening. Lost Boys maakt een sprong van maar liefst 11 plaatsen. En strandt deze week op 12.

0: Nieuw-Zeelandse broers openden vorige week de Barn donderdag op Rock Werchter. Geen tijdslot te vroeg voor deze zalige, energieke boys. So Cold op nummer 11 in de afrekening. Dan kunnen we zo aan jouw top 10 beginnen. Na een overzicht.
1: De afrekening 20. My life's much better without you.

0: Alice May opent zo meteen jouw top 10.
1: Massa, zonneschone lounge staat.
2: Mo, hij komt ook van de Weba.
1: In Gent of Deinze?
3: Maar nee, in Tongeren.
4: Nu solde bij Weba.
5: Luister naar wat er speelt tussen de oren van een seriemoordenaar.
6: En daarop zegt hij, ik word seriemoordenaar.
5: Hoor hoe de geschiedenis zich vandaag herhaalt.
7: Iedereen vraagt maar van, wordt het oorlog, zijn we terug in de jaren 30?
5: En spits je oren voor het wonderlijke verhaal van de Tour van 100 jaar geleden.
8: De Tour-favoriet voor de zoveelste keer langs de kant van de weg.
5: Luister, lees en kijk nu alles van het Nieuwsblad met 60% korting. En krijg gratis JBL-oortjes ter waarde van €128,99. Ga naar nieuwsblad.be/actie.
9: Ik ben toch rustig!
10: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Ontdek het B-Bright matras en kussen. Verkozen tot beste product van het jaar. Kom langs of kijk op beterbed.be. Beter slapen begint bij Beter Bed.
11: Nu solden bij Zelfbouwmarkt met waanzinnige kortingen op onze tegels. Kijk op de webshop zelfbouwmarkt.be.
12: Studio Brussel.
13: De afrekening.

En zo is Alice May alweer op weg naar de top van de afrekening. Drie plekken winst voor In a Flash. Vorige week heeft ze nog last minute ingevallen op Rock Werchter. Wat zalig moet dat berichtje geweest zijn voor haar. In a Flash op nummer 10 en op 9 deze Ierse boys van Bleach 93 die ook indruk maakten op de nestopwächters. Dit is Ceiling op 9.

0: Predators. Morgen speelt Editors een van de eerste show van 3 festivalshows deze zomer in België. Op Cactus Festival in Brugge. The Rush wint maar liefst 9 plaatsen. En Muse zakt dan weer 5 plaatsen met een Cryogen op 7.
1: De afrekening.

Black Box Revelation. Stronger than ever. Komende donderdag staan ze op Rockherk. Encore. Op nummer 5 en nog steeds nagenietend van die wonderlijke show op Rock Werchter van The Cure Sheet. Robert Smith samen met Olivia Rodrigo deze week 10 plaatsen hoger in de afrekening. What's Wrong With Me belandt zo deze week

Nothing But Thieves Evolution. Nieuw op nummer 3. En we hebben ook een nieuwe nummer 1. Want Yung Lean verliest zijn koppositie. Storm 2 zakt naar...

0: Dus ja, het is simpel, hè. Pak Ketnet mee op vakantie.
1: Natuurlijk.
0: Ga naar VRT Max en maak snel je eigen profiel aan.
2: Mama, mag ik op de hotspot?
3: VRT Max. Maak elk moment de max.
4: Ze zijn officieel geopend.
5: Dit is de mosselen van Lunch Garden.
4: Met saus naar keuze en frietjes. Allemaal à volonté voor €18,99. Lunch Garden.
6: Bij Brico Planet krijg je nu zaterdag 11 en maandag 13 juli 25% korting op één artikel naar keuze. Eenmaal geldig bij aankoop vanaf twee artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Brico Planet. Voorwaarden in de winkel.
7: Nou, wat leuk zeg. Jullie zijn ook in de Ardennen.
8: Oh nee, onze buren zijn er ook.
9: Maar vent, wat een chique mobiloom, zeg.
7: Een chique wat?
10: Hij zegt dat we een leuke camper hebben.
7: Oh, ik vind jullie caravan romantischer. En wat een schattig tuinzetje.
8: Ah, gekocht bij Arsène Weber.
10: Ja, charmant. Maar bezit dat maar eens.
8: Maar sa, zonneschone lounge staat.
9: Mo, hij komt ook van de Weber.
8: In Gent of deze?
10: Maar nee, in Tongeren.
11: Nu solde bij Weber.
12: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze barbecueworst of barbecuekaasworst, 1 pak van 400 gram kopen, 1 pak gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
13: Zolder bij Pearl. Je krijgt nu tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom snel langs in de winkel.
14: Bij Kruidvat vind je always de beste deals. Dus inslaan voor we op vakantie gaan. Nu, always super 6 pak voor maar €10,99.
15: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Krevel. De solden zijn begonnen bij Krevel. Profiteer nu van kortingen tot wel min 50% op heel wat producten.

0: spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaarland. Voor een hoedvol avontuur.
1: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
2: 500? Schatke, dat is 25 euro.
3: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsas.
1: Shh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
3: Allee, gracias, Kate.
4: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
5: Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
6: 12 uur, goedemiddag.
7: VRT Nieuws.
6: Met Jannik Aert.
8: De bosbranden in Spanje raken stilaan onder controle. Honderden brandweermensen en militairen hebben de hele nacht nog geblust. Er is al zeker 660.000 hectare afgebrand bij die bosbranden in het zuiden van Spanje. En er zijn ook zeker 12 doden. Tot nu toe zijn er 23 mensen die nog niet zijn gecontacteerd door hun familie. Het is ook nog niet zeker of ze zijn omgekomen, want in het hele doorzochte gebied zijn geen nieuwe slachtoffers gevonden. Isabel kon op het nippertje ontsnappen en wil de schade gaan opmeten aan haar B&B daar.
9: We hebben dat gisteren geprobeerd en dat is niet gelukt. We gaan dat zeker vandaag ook proberen en we hopen dat we toch verder kunnen. Eigenlijk hebben we heel weinig informatie. Ik begrijp het, ook iedereen is ermee bezig. En uiteraard heel het dorp en omstreken die geëvacueerd zijn willen informatie. Maar voor het moment weten we eigenlijk nog van niets.
8: Het is vandaag de Vlaamse feestdag en net vandaag zegt Vlaams parlementsvoorzitter Freya van den Bossche dat ze in het Vlaams parlement het eigenlijk met minder parlementsleden kunnen doen. Nu zijn dat er 124, maar dat kunnen er gerust minder zijn, vertelt ze.
10: Ik denk dat we het eigenlijk ook met minder parlementsleden kunnen doen in de toekomst. Ik denk dat we daar toch het gesprek over zouden moeten kunnen aangaan. Uiteindelijk is dat iets dat wij in Vlaanderen zelf kunnen beslissen. En als je kijkt naar onze omringende landen en regio's, ja, die zijn toch niet minder democratisch dan bijgeorganiseerd. En toch doen ze het met zoveel minder parlementsleden. Het kan dus.
8: Ja, Van den Bossche wil ook de provincies en de intercommunales laten herbekijken. In China zijn nu al meer dan 1,5 miljoen mensen geëvacueerd omdat er een krachtige tyfoon op komst is. Dat is een zware tropische wervelstorm. De meeste mensen aan de oostkust moesten hun huis al verlaten waar de tyfoon aan land zou gaan. 100.000 inwoners in de buurt van de hoofdstad Peking zijn ook al moeten vluchten voor de vele hevige regen. Tyfoon Bavi trok ook al langs Japan en Taiwan. Daar zijn geen doden gevallen. En het WK-voetbal zit erop voor de Rode Duivels na de 2-1-nederlaag tegen Europees kampioen Spanje in de kwartfinales. Sportzaak-commentator Tom Boudeweel vertelt meer over hoe ze het eigenlijk gedaan hebben, onze Duivels.
11: Tegen Nieuw-Zeeland, oké, hebben ze het prima gedaan.

0: Dat was ook de laagste ploeg van de hele bende. Maar dan die ommekeer, met geluk en met chaos, hebben ze het dan toch gehaald tegen Senegal, wat uiteindelijk wel een hele goede tegenstander is gebleken. Maar dan tegen de VS de wereld achter zich gekregen, maar niet kunnen bevestigen tegen, ja, ook wel een goede tegenstander natuurlijk. Dus geslaagd met voldoening dan maar.
1: Ja, morgen voormiddag landen de Rode Duivels weer op Zaventem. Het blijft zonnig deze namiddag met 25 graden aan zee en temperaturen rond de 30 graden in het binnenland. Morgen ook veel zon, af en toe wat hoge wolken. Het blijft zonnig tot donderdag en dat nog altijd met temperaturen rond 30 graden.
2: Energreen. Energie Rebellie. Brussel.
3: Life is music.
2: Margot Amon.
4: Ik ben nog altijd niet helemaal bekomen van Rock Werchter vorig weekend. En jij misschien ook niet, maar dat is oké. Ik heb een playlist die ons helemaal gaat ontspannen. Welkom.
2: Je luistert naar Studio Brussel.
3: Life is music.

0: Mocht je vakantieplannen hebben richting Duitsland, dan gaat onze hotshot goed van pas komen.
1: Studio Brussel. De beste muziek hoor je eerst op Studio Brussel.
0: Je hebt het sowieso op TikTok of Instagram al horen passeren. De falsetto-stem die zingt Du bist gut genug. Komt van de Duitse producers Kitschkrieg met het Duitse trio Blumengarten. En je gaat het sowieso nog heel veel tegenkomen deze zomer. Ik ben daar stiekem wel heel blij om, want het is alleen maar een goede reminder.

en Martin, dat zijn twee Franse broers die samen muziek maken onder de naam Batticle. Ik stel me graag voor dat een van de twee daarmee wou beginnen en dat de mama dan zei, Elaba, laat uw broer ook eens meedoen. Hoe het echt gegaan is, geen idee, maar het resultaat is top en dat hoor je deze zomer ook op Pukkelpop, want daar staan ze 21 augustus. Batticle.

0: Dancing in the Moonlight, dat is voor de herfst. Ik dans nu veel liever in de zon en in golden hours. Straks is er Whispering Suns.
1: De mooiste tijd van het jaar?
2: Dat is de festivalzomer.
1: Nu is het er nog stil. Maar binnenkort tovert Tomorrowland de schorre in boom weer om tot een magische plek. En wij sturen je er naartoe. Luister dinsdag naar Studio Brussel en maak kans op een Full Madness Pass voor jou en je plus one.
2: Studio Brussel.
1: De festivalzender.
3: Massa, zonneschone lounge staat.
4: Mo, hij komt ook van de Weba.
3: In Gent of Deinze?
5: Maar nee, in Tongeren.
6: Nu solde bij Weba.
7: Vertrouw op een officiële Volkswagen concessiehouder voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck.
8: Volkswagen. Sleep Life. Nu bij Sleep Life.

Heel de zomer lang krijg je hier op Studio Brussel op zaterdagavond altijd Oens Summer Anthems. En daar zit ook regelmatig een guestmix in van een gast-dj. Vanavond om 9 uur krijg je de guestmix van James Hype. Dit is

binnenkort op de Lokerse feesten Lenny Kravitz. Als jij daarnet in je vriezer ijsblokken bent gaan zoeken en je hebt vooral ontdekt dat je er gewoon geen had gemaakt, no worries, ik heb nog wat voor jou. Ice, ice, baby.

0: Ik hoop dat je zonnecrème gesmeerd hebt vandaag, want de War on Drugs staan klaar en ze zijn burning.
1: Go, go, go naar Impermo. Nu solde tot -70%.
2: Tegels, nachtweersteen, parket, Impermo.
1: Deze zondag extra open.
3: De genomineerden, die zijn er al.
4: Nu nog de zomerhit.
3: Wie wint VRT Zomerhit?
4: Dat bepaal jij.
3: Stem nu voor jouw favorieten op VRT Max.
4: Het is pas echt zomer met... VRT
5: Zomerhit. Zin in een onvergetelijke dag aan zee? Kom op 19 juli naar de familiedag Kids at the Pier in Blankenbergen. Geniet van een dag vol muziek en plezier met optredens van de Catnet Band, DJ Catnet en K3. Beleef familiedag Kids at the Pier samen met het hele gezin. Meer info op blankenbergen.be/familiedag.
6: Lotto is op zoek naar een neus.
7: Oh? Een neusbegot.
6: Die wil wakker worden met de geur van koffie in Colombia.
8: Of thee in India.
6: En die graag rondneust in dure boutiques.
8: Ja, zo wat de sfeer opsnuiven, hè?
9: C'est si bon.
6: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 9 miljoen euro. Lotto, omdat het kan.
10: Voilà, hè, ons nieuwe keuken. Helemaal op maat.
8: Amai, schoon.
10: Ja, ja.
8: En dat past binnen jullie budget?
10: Maar nee, zot. We gaan ons huis moeten verkopen.
8: Mm, slim.
10: Prachtige keuken, hè?
8: Ja.
11: Bij Ego Keukens vind je gelukkig wel een designkeuken op maat. En binnen budget. Zonder compromis dus.
12: Ego Keukens.
11: Nu solde tot 30% korting.
13: Lidl is kampioen zonder tegen één bal te trappen. Vers kampioen 2026. De beste supermarkt in groente, fruit en brood. En deze week scoren ook jullie...

Ik kan me geen betere band voorstellen voor de mainstage van Rockwerchter. Tussen 9 en 10 uur, net valavond, met een warme zonsondergang. En dan deze muziek. Het lijkt te mooi om waar te zijn, maar exact zo was het vorige week in Werchter. The War on Drugs. Stone was deze week bij ons op bezoek in de Festivalzender om te praten over hun festivalzomer. Kan je allemaal herbeluisteren via VRT Max.

0: Die cameo van Maaike Kafmeijer blijft het beste. Erwtenbrekers en de Zee. Zangerregie die is overal deze zomer. Vorige week nog op de mainstage van Rock Werchter. Gisteren op Cactus Festival. En volgende week alweer op Doer.
1: Breken die aan het omlet. Splitten de winst en omzet. Is beter dat je nu oplet. Ben in uw face als portret. Rocken die hees met opzet. Ik was echt slim voor ik dom werd. Judge niet zonder de context. Nee, lig laag net alsof ik de grond ben. In een bad met bubbels ben onsen. Moet niets hebben omdat ik de bron ben. Ik blijf shinen alsof ik de

0: Ze zeggen de gies een chansaar. Ik burn incense, staf aan mijn altaar. Burn calorieën benet als een brandhaard. Samen te samen, we dansen die samba. Ja, we pakken geen Els of Lambda. Dat is Grieks voor El Giganda. Ja, zoals koekoe, bonjour, wagwan. Met de fiets of ik kan met de tram gaan. In therapie, maar ik moet nog eens langs gaan. Ik kan niet vliegen zonder een landbaan. Zie ze verliezen, blijf van mijn plan gaan.
1: Chukinho, tjana la salsa.
0: Breken die ei net omlet. Splitten de winst en omzet. Is beter dat je nu oplet. Ben in uw face als portret. Roken die hees met opzet.

0: Bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
1: Amai, dat is internetjes.
0: Info op telenet.be.
2: Ik ben toch rustig!
3: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer. Beter slapen begint bij Beter Bed.
4: Studio Brussel, live.
5: Ik zie het en ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
6: Ja, die look, dat komt helemaal goed.
7: Zolder bij Zalando.
8: Beleef VRT Zomerhit helemaal live. Samen met Radio 2
9: en de Kidnetrappers van Hallo Kroket.
8: Kom de hele zomer langs in Blankenbergen of volg het op VRT Max. Het is pas echt zomer met...

0: €1,99. Lunch Garden.
1: Mannekes.
2: Pompie.
1: Morgen is Gamma open tot 4 uur.
2: Serieus?
1: Ja, ja. En het is weer nee.
3: Nee tegen BTW?
1: Ja, maar niet voor iedereen, hè.
2: Nee, nee.
1: Alleen voor mensen met een Gamma Plus kaart.
4: Gelijk wij.
1: Wat gaan we doen?
4: We gaan gaan, hè.
1: En wat mogen we niet vergeten?
3: Ons kortingkaart van 5%.
2: Voilà.
5: Morgen is Gamma extra open tot 16 uur en voor alle Gamma Plus kaarthouders is het nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
6: Jij wil straffe kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Samsung Galaxy S26 256 GB voor €749. Kies uit de beste telecomproviders de formule die bij jou past. Mediamarkt.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Humo, voor scherpe actua en de beste kijk- en luistertips. Nu 4 weken voor maar €4. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
8: Beste luisteraar, zie jij de bomen nog door het energiebos?
9: Nee, en niemand die echt kan adviseren.
8: Jawel, Enagreen biedt advies, analyse en oplossingen om je verbruik te optimaliseren.
9: Oké. Okay.
8: Bespaar tot 85% op je energiekosten met Enagreen. Surf naar Enagreen.com en ontdek onze slimme batterijen.
10: Enagreen.
8: Energierebelly.
10: Dit is Studio Brussel.
11: Studio Brussel.
12: Hele goede middag, het is 1 uur.
11: VRT Nieuws.
12: Met Yannick Aerts.
13: Het is de Vlaamse feestdag. En net vandaag zegt Vlaams parlementsvoorzitter Freya van den Bossen dat ze het in het Vlaams parlement met minder parlementsleden kunnen doen. Nu zijn dat er 124, maar dat kunnen er gerust minder zijn, zegt ze.
14: Ik denk dat we het eigenlijk ook met minder parlementsleden kunnen doen in de toekomst. Maar ik denk dat we daar toch het gesprek over zouden moeten kunnen aangaan. Uiteindelijk is dat iets dat wij in Vlaanderen zelf kunnen beslissen. En als je kijkt naar onze omringende landen en regio's, ja, die zijn toch niet minder democratisch dan wij georganiseerd en toch doen ze het met zoveel minder parlementsleden. Het kan dus.
13: Ja, Van den Bossen wil ook de provincies en de intercommunales herbekijken. Het vuur in het zuiden van Spanje raakt stilaan onder controle, maar is nog niet geblust. Onder de brandweermensen en de militairen hebben de hele nacht nog geblust. En VRT Nieuws collega Stijn Verkruijsen, jij bent daar. Wat weet je al meer over de slachtoffers die daar zijn omgekomen?
15: Er zijn zeker 12 doden, want daarvan heeft het Forensisch Instituut een autopsie kunnen afronden. Maar die mensen zijn niet geïdentificeerd. Dat was te moeilijk. En wellicht maken die 12 doden dus deel uit van die 23 vermisten die er nog zijn. Het is trouwens niet zeker of de rest van die 23 mensen die vermist zijn, zijn omgekomen. Want de brandweer heeft het hele gebied nu uitgekampt en er zijn geen nieuwe lichamen gevonden. Die vermisten zijn mensen van wie de familie niets gehoord heeft, maar die kunnen eigenlijk evengoed in een opvangcentrum zijn terechtgekomen. De autoriteiten hopen dus dat de dodentol niet veel groter gaat worden dan ze nu al is.
13: En het WK voetbal zit er op voor onze Rode Duivels na de 2-1 nederlaag tegen Europees kampioen Spanje in de kwartfinales gisteravond. Sporza-commentator Tom Boudeweel vertelt over hoe de Duivels het gedaan hebben op het WK.
16: Tegen Nieuw-Zeeland, oké, hebben ze het prima gedaan. Dat was ook de laagste ploeg van de hele bende. Maar dan die ommekeer met geluk en met chaos hebben ze het dan toch gehaald tegen Senegal, wat uiteindelijk wel een hele goede tegenstander is gebleken. Maar dan tegen de VS de wereld achter zich gekregen, maar niet kunnen bevestigen tegen, ja, ook wel een goede tegenstander natuurlijk. Dus geslaagd met voldoening dan maar.
13: Ja, morgen voormiddag landen de Rode Duivels weer op Zaventem.

0: een zonnige dag vandaag. Temperaturen rond 25 graden aan zee en temperaturen rond 30 graden op andere plaatsen. Morgen ook nog veel zon met af en toe wat hoge wolken. En het blijft nog zonnig tot en met donderdag met temperaturen rond 30 graden.
1: Life is music.
2: Margot Amon.
3: Of je nu groentjes zit te snijden voor de barbecue vanavond of nog aan het bekomen bent van onze nederlaag tegen Spanje gisteren. Ik heb zonnige muziek voor jou.
2: Je luistert naar Studio Brussel.
1: Life is music.
4: Take that.

0: Met de hele WK-gekte zou je bijna vergeten dat er intussen ook een Tour de France gereden wordt in het wielrennen. Daar hebben we het met België gisteren beter gedaan dan in het voetbal, want Tim Merlier die behaalde de eerste Belgische ritzege in de Tour de France 2026.
1: Merlier die het nu alleen moet gaan doen, want Stuyven is weg. En dan is Jasper Philipsen nog altijd in pole position om vanuit deze positie te winnen. Schouder tegen schouder, elleboog tegen elleboog. En dan is het weer een skuld en Merlier hier op rechts. Tim Merlier als een fusee naar de streep. Merlier hier. Merlier gaat het doen. En het is feest in Wortegem-Petegem. En België scoort de eerste goal van de dag. Tim Merlier wint in Bordeaux.

Vier grave grieten uit de UK die begonnen samen een DJ-collectief. Girls Don't Sink is de naam. En je ziet ze vanavond op Aston Beach. Come get this.

0: Madonna bracht een nieuw album uit met veel collabs. Straks hoor je onze Belgische trots die mocht samenwerken met de Queen of Pop.
1: Bij Bricoplanet krijg je nu zaterdag 11 en maandag 13 juli 25% korting op één artikel naar keuze. Eenmaal geldig bij aankoop van of twee artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Bricoplanet. Voorwaarden in de winkel.
2: Haal diep adem, stijg boven alles uit en laat de spanning van je afglijden.
1: Ga snel naar Walibi en trotseer onze unieke attracties Conda en Mikalodon. Info en tickets op walibi.be.
3: Luister naar wat er speelt tussen de oren van een seriemoordenaar.
4: En daarop zegt hij, ik word seriemoordenaar.
3: Hoor hoe de geschiedenis zich vandaag herhaalt.
5: Iedereen vraagt maar van, wordt het oorlog zelf terug in de jaren 30?
3: En spits je oren voor het wonderlijke verhaal van de Tour van 100 jaar geleden.
6: De Tourfavoriet voor de zoveelste keer langs de kant van de weg.
3: Luister, lees en kijk nu alles van het nieuwsblad met 60% korting. En krijg gratis JBL-oortjes ter waarde van 128,99 euro. Ga naar nieuwsblad.be/actie.

0: Stromae hoor je dus ook op het nieuwe album van niemand minder dan Madonna.
1: Studio Brussel, de festivalzender.
0: Het is nog geen week geleden en ik heb al superveel heimwee naar Rockwerchter. Het was zo leuk, het was zo zonnig, het was fantastisch. Als ik kon, dan zou ik shows opnieuw willen zien en helemaal terug in die bubbel kruipen. Sorry, wat? Oh, dat kan gewoon. Ja, het kan effectief. Sinds vandaag staat bijvoorbeeld de integrale show van Headliners 21 Pilots op VRT Max. Je kan het dus volledig herbeleven. Herbeleef het volledige concert van 21 Pilots live van de Rockwerchter. Gewoon op VRT Max.
1: De festivals beleef je bij Studio Brussel.
2: De festivalzender.
3: Give it up for Just on the Drop Show. We're gonna say watch it two times. Watch it! Watch it! Just two times in a row. Here it comes again. Ready? Watch it! Watch it! Come on, walk, work, dirt. Let's go now, come on! Watch it! Watch it! Here it comes.

Ik heb spijt. Spijt dat ik gisteravond gewoon naar de match van de Rode Duivels heb zitten kijken. Want ik had ook op Rock Zottegem kunnen zijn en dan had ik Snow Patrol live zien spelen daar. Dit zijn ze,

0: Er komen crazy vibes aan van Cella Sue.
1: Go, go, go naar Impermo. Nu solden tot min 70%.
2: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
1: Deze zondag extra open.
3: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
4: 30 ideeën voor pastaschotels.
3: In Libelle Lekker naar...
4: De 5 beste beleggingen van het moment.
3: In Trends of naar...
4: Belgische politiek achter de schermen.
3: In Knak, waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week... swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
5: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze barbecueworst of barbecuekaasworst, 1 pak van 400 gram kopen, 1 pak gratis. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
6: Wat doe ik aan voor die barbecue?
7: Check bij Zalando. Het zijn de solden met kortingen tot 50%.
6: Ik zie het en ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
7: Ja, die look, dat komt helemaal goed. Solden
8: bij Zalando. Bij Zelfbouwmarkt in Ninove vind je 7 speciaalzaken onder 1 dak.
9: Dag meneer, kan ik helpen?
10: Ja, mijn madame doet graag een terrasje, maar je weet wat dat kost.
9: Oh, een koffieke hier, ik haf ik daar.
10: Voilà, dus ik wil graag zelf een terrasje aanleggen.
9: Goed idee. Ik heb dat zelf thuis ook gedaan met deze tegeliers. Hè?
10: En content van?
9: Zeker. Na 5 glazen kava denkt mijn vrouw dat ze op de grote markt zit.
10: Ha, verkocht. Zelfbouwmarkt.
8: Nu tot 50% korting op al onze terrastegels. Kijk snel op zelfbouwmarkt.be.
11: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met de streamingdienst naar keuze cadeau.
12: Amai, dat is internetjes.
11: Info op telenet.be.
13: Studio Brussel.
14: 3, 2, 1.

Van een artiest als Somber mag je altijd verwachten dat hij zich heel kwetsbaar opstelt in zijn muziek. En dan gaat het vooral over daten en verliefd zijn of afgewezen worden of onbereikbare liefde. Maar in zijn nieuwe single gaat het eens over iets anders. My Body Isn't Ready gaat over hoe hij zich soms heel onzeker voelt in zijn lichaam, hoe hem dat kan beperken. Het is heel eerlijk en een onderwerp waar mannelijke artiesten niet vaak over zingen. Dus ik vind het straf dat hij het wel durft en doet. Somber.

0: Als je luistert naar Studio Brussel, als er niemand is om tegen jou te praten, dan is er tenminste altijd goede muziek. En dat weet je.
1: Je hebt vakanties zonder Ketnet.
2: Hoe lang nog?
3: Papa, ik heb honger.
2: Verveel me.
1: En je hebt vakanties met Ketnet.
4: Dit wordt echt geweldig.
5: Als in Veros.
6: Dus ja, het is simpel, hè? Pak Ketnet mee op vakantie.
7: Natuurlijk.
6: Ga naar VRT Max en maak snel je eigen profiel aan.
8: Mama, mag ik op de hotspot?
9: VRT Max. Maak elk moment de max.
10: Ik ben toch rustig!
11: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer en Emma. Beter slapen begint bij Beter Bed.
12: Go, go, go naar Impermo. Nu solde tot -70%. Laminaat met handig kliksysteem aan €7,99 per vierkante meter. En grote keramische tegels aan €16,99.
13: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
14: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Humo, voor scherpe actua en de beste kijk- en luistertips. Nu 4 weken voor maar €4. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
15: Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
0: Goedemiddag, het is 2:00.
16: VRT Nieuws.
0: Met Jannik Aert.
17: Het is de Vlaamse feestdag. De Vlaams parlementsvoorzitter Freya van den Bossen wil dat Vlaanderen anders georganiseerd wordt. In haar 11 juli speech op het Brusselse stadshuis voor de Vlaamse feestdag vandaag pleitte ze voor toch wel een interne Vlaamse staatshervorming.
18: Kijk naar hoe wij georganiseerd zijn. Provincies, gemeenten, groot en klein, intercommunales, regio's, tussenstructuren. Vandaag zijn ze te vaak een rem op de antwoorden van morgen.
17: Ja, Vlaams minister-president Matthias Diependalen is wel te vinden voor zo'n hervorming, maar ze is voorlopig nog niet aan de orde, zegt hij. Bij de bosbranden in het zuiden van Spanje is al zeker 6600 hectare bosgebied afgebrand. Er zijn zeker ook 12 mensen omgekomen, maar zij konden nog niet geïdentificeerd worden. En officieel zijn er ook nog 7 mensen vermist. Stijn Verkruijs, onze collega, is daar en vertelt wat hij daar ziet.
19: Als ik rondom mij kijk, dan zie ik heel veel verkoolde vegetatie. Ik zie hier en daar nog wat nasmeulen. En ik zie zo goed als alle huizen nog rechtop staan, maar je ziet toch wel dat ze beschadigd zijn als je dichterbij gaat kijken. Zo net hebben we ook weer 2 blusvliegtuigen zien overvliegen. Er vliegen blushelikopters over en weer. Die gaan in de zee water gaan halen om dan hier in de buurt, waar de brand nog aan het woeden is, daar gaan ze die dan gaan uitgooien.
17: In Frankrijk zijn sinds begin van de zomer al 32 mensen opgepakt die ervan verdacht worden dat ze natuurbranden hebben veroorzaakt. In Frankrijk hebben natuurbranden de afgelopen dagen samen al meer dan 10.000 hectare natuurgebied in de as gelegd. De Franse minister van Binnenlandse Zaken waarschuwt ook voor onaanvaardbaar gedrag met rampzalige gevolgen. Het blijft zonnig vandaag en deze namiddag met 25 graden aan de zee en temperaturen rond 30 graden in het binnenland. Morgen krijgen we ook nog veel zon met af en toe misschien wat hoge wolken, maar het blijft vooral zonnig en dat tot en met donderdag met temperaturen rond de 30 graden.
15: Life is music.
16: Margot Amon.
0: Je bent het aan het besterven van de hitte en de muziek van je buur zijn Bluetooth-box trekt op niks. Dan zit je hier goed, want ik heb lekkere, coole plaatjes voor je zaterdag.
16: Je luistert naar Studio Brussel.
15: Life is music.

0: kan nooit ontbreken als de zon schijnt. Major Lazer en Get Free. Er zijn veel artiesten die elkaar de laatste tijd onder de arm nemen en samenwerken om muziek te maken. En toch blijft dit een van mijn favorieten onder de collabs. Sam Fender en Olivia Dean. Rain Me In.
1: Life is music.

0: doen we een beetje van Black Friday. Black Friday, zie ik al zeggen. We doen straks van Black Friday met Last Frequencies en Tom Odell.
1: De mooiste tijd van het jaar?
2: Dat is de festivalzomer.
1: Nu is het er nog stil. Maar binnenkort tovert Tomorrowland de schorre in Boom weer om tot een magische plek. En wij sturen je er naartoe. Luister dinsdag naar Studio Brussel en maak kans op een Full Madness Pass voor jou en je plus one.
2: Studio Brussel.
1: De festivalzender.
3: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. Laad nu tijdelijk de eerste keer gratis. Ga naar fastnet.be/gratisladen. We zien je daar. Fastnet.
4: Haal diep adem, stijg boven alles uit en laat de spanning van je afglijden.
5: Ga snel naar Walibi en trotseer onze unieke attracties Conda en Nickelodeon. Info en tickets op walibi.be.
6: Lidl is kampioen zonder tegen één bal te trappen. Vers kampioen 2026. De beste supermarkt in groente, fruit en brood. En deze week scoren ook jullie bij Lidl met 2 plus 2 op avocado's en 2 plus 3 op walnotenbroodjes. Lidl, dat kan tellen.
7: Ritchie, citroen met framboos.
8: Ritchie, Belgische limonade.

Deze zomer ga je elke zondag op reis met Rick de Bruiker. In Voyage Voyage neemt hij je mee. Altijd naar een ander land en de bijhorende muziek daarvan. Morgen vertrek je met hem naar Nigeria. En jullie zijn niet alleen, want Troy van de Nieuwe Lichting, die komt ook mee. Dit is hem met Run.

Weet je nog, toen we in 2023 helemaal losgingen op Peggy Goo, haar na-na-na-na-na? Dat was haar wereldwijde doorbraak. En intussen heeft ze nieuwe muziek gemaakt. Deze bijvoorbeeld Peggy Goo samen met Era Star Woo.

0: De beste soundtrack bij een hittegolf. Sultans of Swing, straks Vloem.
1: Een keuken binnen budget en op maat? Bij Ego Keukens geen compromis. Nu solden tot 30% korting. Ego Keukens. Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we promo koken.
2: Ja, ik heb geen inspiratie.
1: Anders een barbecue? Onze worsten zijn nu één schaaltje kopen plus één gratis.
2: Oh, schat, tikt jij een barbecue aan?
1: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Nee, met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
4: Oeh, lekkers voor het ganse gezin.
3: In Libelle naar...
4: De vijf beste looks van nu.
3: In Feeling of naar...
4: De hotste adresjes in je buurt.
3: Uit Flair. Waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week... swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
5: Studio. Life is music.
6: Hi, this is Flume and this is Studio Russell.

februari bracht Bruno Mars zijn album The Romantic uit. En hij heeft niet gelogen met die titel. Dat hoor je ook op deze single On My Soul. Daar zingt hij I'ma love you like you've never been loved before. Ah, oh, Bruno!

0: cadeau.
1: Loes en de Yakuza, amigo.
2: Studio Brussel. Tuesday.
3: Luister dinsdag naar Studio Brussel.
2: En win jouw Full Madness Pass voor Tomorrowland.
1: Ja, het is nu nog redelijk stil in Boom. Maar volgend weekend wordt de Schorre een magische plek vol Tomorrowland Madness. Meer dan 500 artiesten worden dan verdeeld over 16 podia en 2 weekends. Geloof me, dat wil je toch eens meegemaakt hebben. En dat kan, want wij sturen jou er naartoe. Alles wat jij moet doen, is gewoon dinsdag heel de dag naar je radio luisteren.
2: Elke dinsdag bij Studio Brussel is Ticket Tuesday.
3: Luister.
2: Speel mee en win jouw Full Madness Pass voor Tomorrowland.
3: Studio Brussel.
2: De festivalzender.

0: deadline voor de online belastingaangifte komt dichterbij. Ontdek alle tips van Win-Win in de app van VRT Nieuws.
1: Er is een telenet op maat voor iedereen.
2: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wat met een andere. Dat houdt het interessant.
1: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
3: Go Yellow!
4: Eerst naar Kruidvat en dan de zon in. Nu, alle merken zonbescherming, tweede aan halve prijs. Dus smeer hem snel naar...
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Lotto is op zoek naar een neus.
7: Oh? Een neus begot.
6: Die wil wakker worden met de geur van koffie in Colombia.
8: Of thee in India.
6: En die graag rondneust in dure boutiquejes.
8: Ja, ze wat de sfeer opsnuiven, hè?
9: C'est si bon.
6: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 9 miljoen euro. Lotto, omdat het kan.
10: Ze zijn officieel geopend.
11: This is the muscle van Lunch Garden.
10: Met saus naar keuze en frietjes. Allemaal à volonté. Voor 18,99 euro. Lunch Garden.
12: Ga met Studio Brussel naar Evil Dead Burn. Na het overlijden van 9 miljoen euro. Lotto, omdat het kan.
10: Ze zijn officieel geopend.
11: This is the muscle van Lunch Garden.
10: Met saus naar keuze en frietjes. Allemaal à volonté. Voor 18,99 euro. Lunch Garden.

Check het Studio Brussel-kanaal op VRT Max. Vanaf 7 juli in de bioscoop. Solde bij Pearl. Je krijgt nu tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken.

0: beste zomerdeals. De korting geld voor de meest getoonde prijs.
1: Bij Bricoplanet krijg je nu zaterdag 11 en maandag 13 juli 25% korting op één artikel naar keuze. Eenmaal geldig bij aankoop vanaf twee artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Bricoplanet. Voorwaarden in de winkel.
2: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
3: Amai, dat is internetjes.
2: Info op telenet.be.
4: Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
5: Hele goeie middag, het is 3 uur.
6: VRT Nieuws.
5: Met Yannick Aerts.
7: Het is de Vlaamse feestdag. Vlaams parlementsvoorzitter Freya van den Bossche wil dat Vlaanderen anders georganiseerd wordt. In haar 11 juli speech op het Brusselse stadhuis vanmiddag voor de Vlaamse feestdag vandaag pleitte ze voor een interne Vlaamse staatshervorming.
8: Kijk naar hoe wij georganiseerd zijn. Provincies, gemeenten, groot en klein, intercommunales, regio's, tussenstructuren. Vandaag zijn ze te vaak een rem op de antwoorden van morgen.
7: Vlaams minister-president Matthias Diependalen is wel te vinden voor zo'n hervorming, maar ze is voorlopig niet aan de orde, zegt hij. In Frankrijk zijn sinds begin van de zomer al 32 mensen opgepakt die ervan verdacht worden dat ze natuurbranden hebben veroorzaakt. In Frankrijk hebben natuurbranden de afgelopen dagen samen al meer dan 10.000 hectare natuur in de as gelegd. En de Franse minister van Binnenlandse Zaken waarschuwt ook voor onaanvaardbaar gedrag met rampzalige gevolgen. En Japan is erin geslaagd een herbruikbare raket te laten opstijgen en landen. De vlucht duurde wel nog maar zo'n 40 seconden en de raket ging zo'n 10 meter de lucht in. De meeste raketten die worden vandaag ontworpen voor één keer te gebruiken, waarbij er dan onderdelen in zee belanden of opbranden. Herbruikbare toestellen die moeten ruimtemissies in de toekomst goedkoper maken. Ook het Amerikaanse bedrijf SpaceX en China werken al met herbruikbare raketten. Het blijft een zonnige dag vandaag, deze namiddag met 25 graden aan zee en temperaturen rond 30 graden in het binnenland. Morgen ook veel zon met af en toe wat hoge wolken, maar het blijft nog altijd zonnig tot en met donderdag en temperaturen nog altijd rond 30 graden.
4: Life is music.
6: Margot Amon.
5: Ik vind persoonlijk dat er zo al eens een aperitiefhapje zou mogen passeren. Maar ja, wie ben ik, hè? Voor muziek zit je alleszins helemaal goed hier. Ik heb Kit Cutie.
6: Je luistert naar Studio Brussel.
4: Life is music.

0: night.
1: Het is even stil geweest, maar Phoebe Bridgers is helemaal terug. Op 14 augustus brengt ze een gloednieuw album uit, Last Weekend. En dat kan je meteen live gaan horen in Vorst Nationaal op 5 december. Hier hoor je ze al, Phoebe Bridgers en Lost Boys.

0: Heb jij misschien iets bij om te schrijven? Ja, want Dua Lipa dicteert straks nog eens haar new rules.
1: Massa, zonneschone lounge staat.
2: Mm-hmm. Mo, hij komt ook van de Weba.
1: In Gent of Deinze?
3: Maar nee, in Tongeren.
1: Nu solde bij Weba.
4: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze barbecueworst of barbecue kaasworst, 1 pak van 400 gram kopen, 1 pak gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
5: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
6: 500?
5: Schatje, dat is 25 euro.
6: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsas.
5: Shh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
6: Allee jong, gracias Kate.
7: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate it. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
8: Krevel.
9: De solden zijn begonnen bij Krevel. Profiteer nu van kortingen tot wel min 50%.

Dit weekend kan je op het strand van Oostende gaan dansen bij de leukste DJ's op Ostend Beach. En zeg nu zelf, zo een beetje dansen met je voeten in het zand, goede beats en een drankje in je hand, dat is het allerbeste, toch? Morgenavond sluit Joris Voorn het weekend eraf op Ostend Beach. Dit is hem met Ringo.

0: Je krijgt straks ijzersterk advies van Young Yellow.
1: Het zijn solden bij Zalando met kortingen tot 50%. Meld je gratis aan als pluslid voor nog meer voordelen. Solden bij Zalando.
2: Mannekes, morgen is Gamma open tot 4 uur.
3: Serieus?
2: Ja, ja. En het is weer nee.
4: Nee tegen BTW?
2: Ja, maar niet voor iedereen, hè.
3: Nee.
2: Alleen voor mensen met een Gamma Pluskaart.
5: Gelijk wij.
2: Wat gaan we doen?
5: We gaan gaan, hè.
2: En wat mogen we niet vergeten?
4: Ons kortingkaart van 5%.
3: Voilà.
6: Morgen is Gamma extra open tot 16 uur. En voor alle Gamma Pluskaarthouders is het nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden. Op gamma.be.

0: even bollen en je hebt nog snel een tent, een gasvuurtje en een luchtmatras. En noedels. En natuurlijk hotdogs. Ja.
1: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een 15-inch Acer laptop met Ryzen 7 en 16 GB RAM voor €499. Onbeperkt beschermd met altijd support en protect. Mediamarkt.
2: Bij Kruidvat vind je always de beste deals. Dus inslaan voor we op vakantie gaan. Nu, always super 6-pak voor maar €10,99.

Gisteren was er hier in Brussel een listening party van Charlie XCX, want over 2 weken komt haar nieuwe album uit en daarvoor organiseerden ze listening parties waar fans al een eerste keer konden luisteren. Dit is zo'n nieuw materiaal, Spring Summer 26.

0: Cactus Festival is bezig dit weekend. En de mannen van Goose die mogen daar vanavond afsluiten in een soort West-Vlaamse thuismatch. Ik weet nu al dat het daar dikke ambiance gaat zijn.
1: Words are violently erupting, signs are flashing, bodies talk. Words are violently erupting, signs are flashing, bodies talk.

0: spektakel K-pop. Helemaal gratis. Bobbejaanland. Voor een hoedvol avontuur.
1: Lotto is op zoek naar een neus.
2: Oh? Een neus begot.
1: Die wil wakker worden met de geur van koffie in Colombia.
3: Of thee in India.
1: En die graag rondneust in dure boutiquejes.
3: Ja, ze wat de sfeer opsnuiven, hè?
4: C'est si bon.
1: Miljonairs gezocht. Nu zaterdag is er een jackpot van 9 miljoen euro. Lotto, omdat het kan.
5: Ricci, citroen met framboos. Bekend.

0: Avicii. Belgische hit uit de 60s, nu helemaal terug met een natuurlijke remix.
1: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
2: Joehoe!
3: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus.
0: Helemaal terug met een natuurlijke remix.
1: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
2: Joehoe!
3: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met

0: naar Kruidvat en dan de zon in. Nu, alle merken zonbescherming, tweede aan halve prijs. Dus smeer hem snel naar Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
2: Goedemiddag, het is 4 uur.
3: VRT Nieuws.
2: Met Jannik Aert.
4: De mannen rijden hun 8e rit in de Tour. In de wielerronde van Frankrijk zijn de renners bezig aan een relatief vlakke rit vandaag van zo'n 180 kilometer met aankomst in Bergerac. Ja, Christophe van der Goor, verwachten we opnieuw een massasprint vandaag?
5: Ja hoor, want de finale is vrij vlak op dit ogenblik. Minder monotoon dat parcours dan gisteren doorheen de Landen richting Bordeaux. Nu rijden we in de Dordogne, mooi landschap, maar niet echt. Veldberg op natuurlijk, drie leiders met een landgenoot erbij. Liam Slok samen met een Fransman en een Tsjech hun voorsprong minder dan 2 minuten. Onder controle natuurlijk van de ploegen van de sprinters. Vooral die van Tim Merlier en Jasper Philipsen.
4: Dankjewel Christophe. Het is de Vlaamse feestdag vandaag. En zoals elk jaar is er ook van alles te doen in het centrum van Brussel. Het thema dit jaar is verbinding. Met als doel toch de band tussen Vlaanderen en Brussel meer zichtbaar te maken. Straks zijn er onder andere optredens van Tourist LMC op de Grote Markt. En nu wordt er op het Muntplein ook onder andere geknutseld.
6: We weten dat er altijd heel veel activiteiten zijn. En dat er van alles wordt georganiseerd. Zeker voor de kinderen is dat heel, heel leuk.
7: Ik ben aan het knutselen en ik maak een sleutelhanger met diamantjes.
8: Ik heb al 2 bandjes gemaakt van mij en van mijn dikke vriend.
9: De vrouw is naar de zee en ik had geen zin om op de trein te zitten. En Brussel is vlakbij en plezant.
6: We komen regelmatig naar Brussel, maar met zo'n feestdag zeker.
10: Feest, helemaal alles feest.
4: De Iraanse opperste leider Mojtaba Khamenei zweert wraak voor de dood van zijn vader en ook de voorganger Ali Khamenei. Die is eind februari omgekomen bij de eerste aanval van de VS en Israël op Iran en is gisteren na een ceremonie van 10 dagen begraven. De boodschap van Mojtaba Khamenei werd voorgelezen op de televisie in Iran. Hij zelf is nog altijd niet te zien geweest in het openbaar. Volgens bronnen binnen het Iraanse regime zou hij zwaar misvormd zijn door de aanval waar zijn vader bij omkwam. Het is zonnig en nog altijd bloedwarm. 25 graden aan zee en temperaturen rond 30 graden in het binnenland. Morgen ook nog veel zon, af en toe wat hoge wolken, maar het blijft nog altijd zonnig en dat tot en met donderdag met temperaturen rond zo'n 30 graden.
11: Green. Energie Rebellie. Brussel.
12: Life is music.
11: Margot Amon.
2: Terwijl jij je klaarmaakt voor de zaterdagavond, zorg ik voor de soundtrack. Ik heb Black Box Revelation, Chapel Roan, Queen, Angel en Tiga.
11: Je luistert naar Studio Brussel.
12: Life is music.

volgend weekend hoor je Tiga back-to-back met Errol Alkan op Rockherk. Dat is ongeveer nu dan. En als je niet tot dan kan wachten op Rockherk, dan is er sinds dit jaar ook Rockherk Encore. Op donderdagavond al, daar zie je deze mannen van Black Box Revelation.

Als je grote fan bent van Rampage, dan is Murdoch de man die je moet bedanken. CEO en founder van het Rampage-concept. En uiteraard dus ook zelf op de line-up van Rampage Open Air vorige week. Murdoch.

0: De promos blinken uit bij Kruidvat. Dat is inslaan voor we op vakantie gaan. Nu, Driftabs Platinum Plus Gigapak tot 3 pakken voor maar 90 euro. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze barbecueworst of barbecue kaasworst, 1 pak van 400 gram kopen, 1 pak gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
2: Sommige Volkswagen-kilometers vergeet je nooit.
3: Zoals kilometer 65.000. Onze dochter haar eerste rijles met onze polo. Paniek, echt aan elk kruispunt. Totdat hij ineens perfect inparkeert en zegt... Kun je iets van leren, hè, mama? Ja.
2: En dat er nog veel kilometers mogen volgen? Daar zorgen we samen voor. Vertrouw daarom op een officiële Volkswagen-concessiehouder... voor je onderhoud en herstellingen. Ook als je naar de keuring moet. Maak nu je afspraak voor een gratis keuringscheck. Volkswagen. Op nog veel kilometers samen.

0: op de show van Rosalía. Daar zit altijd een stukje in waarbij een celebrity bij Rosalía een verhaal komt vertellen over het datingleven. En laatst in Oakland was dat dus Chappell Roan. Geen gastoptredens bij Kaat van Stralen op Rock Werchter vorig weekend, maar die heeft dat ook absoluut niet nodig. Dit is hoe ze klonken op de mainstage van Rock Werchter. Stop met Wenen.
1: Stel je voor dat we dat nu zo niet zouden spelen. Want het is wel zo dat we vandaag hier kunnen staan door dit ene lied. Anton.

0: Ik denk dat jullie dat luider kunnen. Ja, het staat zo op 20%. Ik denk dat we wel naar 100 kunnen, hè. Oké, okay. Anton, ga je het de mensen leren? Oké, okay, allemaal het refrein. 3, 2, 1 en go.
1: Stop me weer, stop me weer.
0: Alsof mijn tranen nu van jou zijn. Kom aan, mannen.
1: Stop me weer, stop me weer.
0: Alsof gevoelens jou te raad... En later, hè? Alsof ik toegeef laatste keer, wat zie je?
1: Stop me
0: weer,
1: stop me
0: weer. Alsof het eigen is aan vrouwen. Oké, okay, dat was bijna supergoed. Ik denk dat het misschien tijd is om allemaal een beetje naar beneden te gaan. Ja, ja, ja, we gaan zitten. Echt, jullie moeten dat doen. Ik sta op mijn podium en ik zwaai de plak. Jullie moeten allemaal gaan zitten. Het is zo, oh, fantastisch. Oké, okay. Rockwechter, ik wil dat jullie één ding voor mij doen.

0: Even met Suns, maar straks maken we een wandeling op de maan.
1: Solde bij Pearl. Je krijgt nu tot 70% korting op heel veel monturen en zonnebrillen. Ook op grote merken. Kom snel langs in de winkel.
2: Komt naar je toe met de Samson en Marie Zomershow in Plopsaland. Zing, dans en lach mee met je helden en beleef een dag vol attracties en plezier. Van 13 juli tot en met 14 augustus in Plopsaland, België. Tickets en info via ketnetvoorouders.be of plopsa.com. Nog wat langer genieten? Blijf magisch overnachten in het Plopsaland Resort.
3: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
4: Promo koken?
5: Ja, ik heb geen inspiratie.
3: Anders een barbecue? Onze worsten zijn nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
5: Oh, schat, tikt jij een barbecue aan?
3: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
6: Ah, New York, zalig. Oh, schat, waar is ons hotel juist?
7: Ah, ik zat eens op zoek.
6: Nee, niet doen. Nee, hé, dus de komdata, dat kost hier 20 euro, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
7: Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
6: Ah, top hè, die Kate.
8: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Get it. KBC. Je beweegt met je mee.
9: Ze zijn officieel geopend.
10: This is the muscle of Lunch Garden.
9: Met saus naar keuze en frietjes. Allemaal à volonté. Voor €18,99. Lunch Garden.
11: Go Yellow!
12: Nu bij Telenet. Gigasnel internet vanaf €35 per maand. 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
13: Amai, dat is internetjes.
12: Info op telenet.be.
14: Bij Brico Planet krijg je nu zaterdag 11 en maandag 13 juli 25% korting op 1 artikel naar keuze. Eenmaal geldig bij aankoop vanaf 2 artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Brico Planet. Voorwaarden in de winkel.
15: Eerst naar Kruidvat en dan de zon in. Nu, alle merken zonbescherming, tweede aan halve prijs. Dus smeer hem snel naar...
16: Kruidvat.

0: Heb je Angèle ook zien supporteren voor de Rode Duivels samen met Everett Rob? Dat is één reden waarom mensen het over haar hebben, maar ze komt binnenkort ook met een derde album, Instinct. Thomas van Rader die kon haar daarover spreken en ze vertelde hoe het was om dat derde album te maken.
1: I would say more free, more radical and super excited. For me, I think it was very freeing to start a process without knowing that I was starting a process. And I was just in the studio all the time and making music and not really caring to know if it was going to ever be released or not.
0: Ze gaat ook niet de enige zijn die je hoort op het album, want er zijn ook heel veel collabs waar ze enthousiast over is.
1: I was like just excited about the collabs being revealed because it's going to be exciting for Belgium. And I would say just like more music, more freedom, more love and more shows.
0: Ja, het eerste wat we van die nieuwe plaat mogen horen is de single Dile, ofwel Zeg het. Kom op voor jezelf, spreek uit wat je voelt, dat is haar boodschap. Studio
2: Brussel. Life is music.

onze tijd samen die zit erop. Maar Robbe komt je zo meteen ophalen. En dan vertrekken jullie samen op een dolle rit langs alle Belgische festivals die nu bezig zijn. En ook alle festivals die al gepasseerd zijn. En alle festivals die er nog aankomen. Want de festivalzender begint zo meteen. Violet Girl, die kan je deze zomer spotten op de weide van Pukkelpop in Kiewit. En daar warm ik je al heel graag voor op.

0: Je hebt vakanties zonder Ketnet.
1: Hoe lang nog?
2: Papa, ik heb honger.
1: Verveel me.
0: En je hebt vakanties met Ketnet.
3: Dit wordt echt geweldig.
4: Als in Veros.
5: Dus ja, het is simpel, hè? Pak Ketnet mee op vakantie.
6: Natuurlijk.
5: Ga naar VRT Max en maak snel je eigen profiel aan.
2: Mama, mag ik op de hotspot?
7: VRT Max. Maak elk moment de max.
8: Haal diep adem, stijg boven alles uit en laat de spanning van je afglijden.
7: Ga snel naar Walibi en trotseer onze unieke attracties Conda en Nickelodeon. Info in
2: de hotspot.
7: VRT Max. Maak elk moment de max.
8: Haal diep adem, stijg boven alles uit en laat de spanning van je afglijden.
7: Ga snel naar Walibi en...

0: elk jaar is er ook van alles te doen op verschillende plaatsen. En ook in het centrum van Brussel vandaag. Straks zijn er daar verschillende optreders, onder meer van Toerist LMC op de Grote Markt. En nu wordt er vooral nog op het Muntplein onder meer geknutseld.
1: We weten dat er altijd heel veel activiteiten zijn en dat er van alles wordt georganiseerd. Zeker voor de kinderen is dat heel, heel leuk.
2: Ik ben aan het knutselen en ik maak een sleutelhanger met diamantjes.
3: Ik heb al twee bandjes gemaakt van mij en van mijn dikke vriend.
4: De vrouw is naar de zee en ik had geen zin om op de trein te zitten. En Brussel is vlakbij en plezant.
1: We komen regelmatig naar Brussel, maar met zo'n feestdag zeker.
5: Feest, helemaal alles feest.
0: Ja, ook in andere steden is er vandaag van alles te doen, onder meer ook in Antwerpen. En op deze Vlaamse feestdag heeft de Vlaamse regering ook haar eretekens uitgereikt. Ze eert op die manier Vlamingen die uitzonderlijk verdienstelijk zijn geweest. Dit jaar waren dat onder andere wielerkampioen Lotto Kopecky, maar ook tv-kok Piet Huizentruit. En hij was onder de indruk.
6: Ik ga weer emotioneel worden. Ik vind dit een ongelooflijk mooi erkentelijkheid vanuit de Vlaamse gemeenschap dat je dat doet met mij. Ik zeg altijd, moet je eerst dood zijn om een standbeeld te krijgen. Wel, de Vlamingen laten mij leven en geven mij de erkentelijkheid. Ja, waar ik dan zeg, dank u, dank u, dank u, echt waar.
0: Op de E40 richting Brussel is vanmorgen een dodelijk ongeval gebeurd, vlak na de afrit van Beernem. Een auto met vier mensen week plots af van de middenrijstrook en belandde op zijn dak in de berm. Er was geen ander voertuig ook betrokken. De passagier die vooraan zat, een vrouw van in de 80, overleefde het ongeval niet. De bestuurder, haar broer en de twee andere passagiers werden in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, maar zijn intussen buiten levensgevaar. Alle slachtoffers zijn tussen de 75 en de 85 jaar oud. De oorzaak van het ongeval wordt wel nog verder onderzocht. En in de wielerronde van Frankrijk zijn de renners toen aan de 8e rit een relatief vlakke van 180 kilometer met de aankomst in Bergerac. Het peloton rijdt stil aan de finale in en Christophe Van der Goor, komt die verwachte massasprinter?
7: Ja, normaal gezien wel, maar we zitten op 16 kilometer van de streep en één landgenoot, Liam Slok, die dan de hele dag al voorop reed samen met een Tsjech en een Frans, die doet dat nu solo en heeft nog altijd een minuut 20 seconden voorsprong op het peloton. Uiteraard onder leiding van de sprintersploegen voor Merlier en Philipsen. Maar onze landgenoot Liam Slok van de Lotto-formatie maakt deze finale met 16 kilometer nog te gaan wel spannend.
0: Dankjewel, Christophe. Vanavond en vannacht helder en zacht bij nog 20 graden. Morgen zon en wolken en dan temperaturen van 26 graden aan zee tot 33 graden op andere plaatsen. En ook de dagen daarna blijft het nog zonnig en warm bij 30 graden.
8: Studio Brussel, de festivalzender.
9: Goedenavond, ik heb een vraag. Ben jij al ooit op meerdere festivals tegelijk geweest? Het antwoord is nee, want dat kan niet. Maar vanavond kan dat dus wel. Echt waar, welkom mensen.
8: Je luistert naar Studio Brussel. Life is music.

0: Up From The Bottom, Linkin Park. Ze waren zo goed op Richter Park Live. Vooral dan zangeres Emily Armstrong. Ze kan zingen, ze kan drummen. Wat kan ze eigenlijk niet? Maar goed, voor ik mijn cool helemaal verlies. Goedenavond, lieve mensen. Je luistert naar de festivalzender. En dat is basically de grote goochelshow van Studio Brussel. En in deze goochelshow staan er twee grote trucken op de planning. Ten eerste de teleportatietruc. We teleporteren naar alle festivalterreinen die ertoe doen dit weekend. En truc nummer twee is de grote tijdreistruc. We gaan al eens piepen in de toekomst, maar we reizen ook richting het verleden naar de beste festivalmomenten van de afgelopen week. En onze eerste tijdreishalte is gisterenavond. Kom, we zijn vertrokken. Eerst en vooral moet ik een muzikale pijnstiller draaien om onze collectieve voetbalkater te behandelen. Want ondanks al ons vurige geroep naar de vele grote schermen in ons land, hebben de Rode Duivels het na 90 minuten strijd toch moeten afleggen tegen Spanje. Het werd 2-1. Ja, deelnemen is belangrijker dan winnen, maar winnen is wel toffer natuurlijk. Maar geen probleem, want multitasken bestaat niet. Dus kunnen we ons nu gelukkig concentreren op één ding. En dat is deze prachtige festivalzomer. Hier nog één keertje ons WK-lied als pijnstiller, terwijl jij de highlights van dit WK in je hoofd laat afspelen. Zoals die laatste penalty goal van Tielemans tegen Senegal bijvoorbeeld. Studio. Studio.
1: De festivalzender.

0: Just Like Heaven van The Cure. Even een klein terugblikje naar hun hemelse set op Rock Werchter. En hop, we teleporteren al meteen verder naar het Minnewaterpark in Brugge. Daar is het dit weekend Cactus Festival met een hele leuke affiche. Onder andere Bleach 93, Zaar en ook Joshua Idehen. Die ken je misschien nog niet. Dat is een Brits-Nigeriaanse kerel die eerder al poëzie en dubstep samenbracht. Maar zijn nieuwste album klinkt iets meer housey. Het heeft een heerlijke titel, pak die even binnen. I know you're hurting, everyone's trying, you have to try. Ja, dat is waar, hè. Goeie hoopvolle boodschap. En die zit ook in zijn muziek. Klonk blijkbaar heerlijk in het zonnige Minnewaterpark. Onze muziekredacteur Maxim die was daar en die stuurde ons deze gevleugelde woorden.
1: Amai Robin, het is middenmiddag en mijn dag is eigenlijk al gemaakt. En dat is allemaal dankzij Joshua Idehen. Die heeft net zo'n toffe show gespeeld. Dit is het dichtste dat ik al bij Bikram Yoga ben geweest en ik had het niet op gepland. Maar ik kwam op met zoveel enthousiasme en als een zuignap kwam iedereen naar het middenplein. Eerst nog wel mijn matig enthousiasme, maar dan zei hij, ik kom opnieuw op en iedereen doet alsof ik Dolly Parton ben. En iedereen deed alsof ik Dolly Parton was. En die maakt zo'n toffe muziek. Dat zijn dance beats, maar dan met spoken word op, vol maatschappelijke relevantie, heel hard in het hier en nu, maar altijd met een heel positieve betekenis, een positieve boodschap. En je merkt dat aan de mensen, dat is de moeilijkheden wegdansen, dat is verbindenis, dat is knuffelen met elkaar, dat vraagt hij om. En dat was vooral heel hard genieten. Dus ik ben blij dat ik er op tijd was en Joshua Idehen is eentje om me heel hard in de haten te houden.
0: Ja, dat gaan we zeker doen. Als je Maxim blij kan maken, dan ben je goed bezig, want hij heeft best wel een kritisch oor voor muziek. En muziek was niet het enige wat in orde was tijdens die set. Blijkbaar wist Joshua Idehen het publiek ook heel erg aan de gang te houden. Bewegen was geen optie, het was verplicht.
1: Oh, en die had ook bij elk liedje praktisch wel iets van een danspasje of iets van een stukje om mee te zingen. Eigenlijk was hij heel de tijd aan het participeren. Op een bepaald moment wou hij in plaats van een Mexican wave, een Nigerian wave doen. Wat dat dan in plaats van links naar rechts, van voor naar achter is. En dan zag je mooie golfjes in het publiek. En het was, ja, eigenlijk was het was bijna even mooi als de audiogolven die eruit kwamen.
0: Zalig. Je weet dus wat je te doen staat nu. Bewegen dus. Dit is Joshua Idehen met Don't Let It Get You Down. Studio.
2: Festival Zender.
3: Stand with your feet together, buttocks tight, stomach pulled in and arms straight out to the side, shoulder height. Now flex your hands upwards, press the heels of your hands out to the opposite walls and circle forward two,

0: Een heel leuke naam voor Pukkelpop deze zomer. Wonderhorse staan er op zaterdag. Oké, wil jij binnenkort mee tektonische platen gaan verschuiven in Boom? Blijf dan zeker luisteren.
1: Massa, zonneschone lounge staat.
2: Mm-hmm.
3: Mo, hij komt ook van de Weba.
1: In Gent of Deinze?
2: Maar nee, in Tongeren.
4: Nu solde bij Weba.
5: Er is een telenet op maat voor iedereen.
6: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
5: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
7: Go Yellow!
8: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 50% per persoon en tot €150 extra korting per kind. Boek nu op TUI.be, in de TUI-app of bij je reisagent. TUI. Live happy. Krevel.
9: Profiteer nog beter van de solde bij Krevel. Bestel nu op krevel.be en haal je aankoop al binnen een uur op in de winkel.
8: Krevel. Leef beter.
7: Go Yellow!
5: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
2: Amai, dat is internetjes.
5: Info op telenet.be.
10: Studio Brussel.

0: Tila van de Cooks. Dit jaar op Lokerse feesten en vooral op het mooie Suikerrock in mijn hometown Tennessee City, a.k.a. het New York, aan de geten. Maar nu moeten we het even over boom hebben. Volgend weekend gaat het aardoppervlak afzien ter hoogte van Domein de Schorre in Boom, want dan bewegen daar duizenden dansende voetjes, terwijl de beste EDM uit de speakers vlamt. Want volgend weekend is er weekend 1 van Tomorrowland. En ik heb goed nieuws, jij kan daar nog bij zijn, want dinsdag is het weer tijd voor Ticket Tuesday en maak je kans op een Tomorrowland-ervaring. De hele dag lang kan je dinsdag een Full Madness Pass winnen van Tomorrowland. Dus doe jezelf een plezier, luister dinsdag en misschien sta jij later die week wel stoer te doen op deze Actin' Tough van Dean Turley.
1: Elke dinsdag bij Studio Brussel is Ticket Tuesday.
2: Luister,
1: speel mee en win jouw tickets voor de beste festivals.
2: Studio Brussel.
1: De festivals.

Wet Like met Mans 2 deze zomer nog op Pukkelpop. Een winterdip, dat ken je wel. De zomerse variant bestaat ook. Dat is Werchter Blues. Maar niet getreurd, we gaan terug in de tijd naar een van onze mooiste secret sessions op Rock Werchter van dit jaar. Het is die van Bleach 93. Als je ze nog aan het werk wil zien, dan moet je morgen op Cactus Festival zijn. En geloof mij, de kans dat je ze ooit wil zien is groot, want deze ceiling gaat recht door je hart. Normaal zingt zanger Barry Quinlan de ziel uit zijn lijf, echt luid. Maar in deze versie haalt hij plots zijn breekbare kopstem boven. Impressive.

0: Belgium.
1: Hoor je eerst op Studio Brussel.
0: Daarom is dit deze week onze hotshot.
1: Kitschkrieg featuring Bloemengarten. Goed genoeg.
0: Studio Brussel.

0: onze hotshot van deze week. Deze woorden hebben we allemaal wel eens nodig. Du bist gut genug. Ik had alleen nooit verwacht dat ze in deze Duitsstalige vorm zouden komen. Maar kijk, het leven zit vol verrassingen. Zometeen gaan we een berg beklimmen.
1: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
2: Joehoe! De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Bij Bricoplanet krijg je nu zaterdag 11 en maandag 13 juli 25% korting op één artikel naar keuze. Eenmaal geldig bij aankoop vanaf twee artikelen met je getrouwheidskaart. Enkel bij Bricoplanet. Voorwaarden in de winkel.
3: Bij Carrefour helpt de prijsbijter je aan een barbecue voor ieder smaak. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Onze barbecueworst of barbecue kaasworst, 1 pak van 400 gram kopen, 1 pak gratis. In jouw Carrefour, ook open op zondag. Carrefour.
4: Jij wilt de schoonste kortingen? Wij hebben super solden. Nu een Samsung 11 kilo energiezuinige wasmachine voor €499 na cashback. Spaar ook zelf energie met levering en installatie aan huis. Mediamarkt.
5: Ze zijn officieel geopend.
6: This is a muscle in Lynch Garden.
5: Met saus naar keuze en frietjes. Allemaal à volonté voor €18,99. Lunch Garden.

0: Damon Albarn was weer heel erg Damon Albarn tijdens de Gorilla Show op Werchter. En er was trouwens nog een landgenoot van hem op het festival en die is ook langsgekomen bij ons. Nog een Engelsman dus op Rocke Werchter. Er zullen er wel een paar geweest zijn natuurlijk, maar deze Engelsman is toch iets speciaals, want intussen is hij bijna Belg geworden. Ik heb het over Finn van de Britse band Stone. Werd vorig weekend dus gespot op Werchter, niet om er te spelen, maar gewoon om te genieten van het festival, te genieten van de band. En na het festival is hij zelfs nog even blijven hangen in België, gewoon op vakantie. Blijkbaar doen mensen dat. En blijkbaar heeft hij dinsdagnacht zelfs gesupporterd voor onze Rode Duivels. Hij is blijkbaar groot supporter van onze nationale voetbalploeg. Hij had zelfs zoveel vertrouwen in de Duivels dat hij €20 had ingezet op de Belgen die wereldkampioen zouden worden. Ja, die €20 is hij kwijt ondertussen. En ik vermoed dat hij ook weer gewoon voor zijn thuisland supportert intussen. Maar ik hou wel van het enthousiasme. Hoe dan ook, gisteren stond Stone op Cactus Festival. En vandaag, op dit moment zelfs, zijn ze aan het spelen op Rock Zottegem. Dus Stone heeft een druk weekend. En hopelijk is Finn overal op tijd geraakt. Want hij heeft niet altijd zijn planning even goed in de gaten. Blijkbaar was hij deze week zelfs even vergeten dat deze festivals er nog aankwamen.
1: Booked a flight to do this, you know, to come hang out in Belgium. Yeah. And I kind of, when I booked a flight home on Wednesday, kind of forgetting about the festivals, even though like I did come out thinking about.
2: I
1: kind of then just forgot and booked a flight home, thinking that I'd come home before the before the festivals. And then I told the band, and they were like, "Finn, we're all flying Belgium Thursday morning. Just stay."
0: Ja, gelukkig hebben zijn collega's hem wel bij de les gehouden. Nu dus op Rock Zottegem. Misschien spelen ze op dit eigenste moment wel money. Live klinkt dat dus ongeveer zo.

0: Ontdek alle tips van Win-Win in de app van VRT Nieuws.
1: Mannekes, morgen is Schamma open tot 4 uur.
2: Serieus?
1: Ja, ja. En het is weer nee.
3: Nee tegen BTW?
1: Ja, maar niet voor iedereen, hè.
2: Nee.
1: Alleen voor mensen met een Schamma Pluskaart.
4: Gelijk wij.
1: Wat gaan we doen?
4: We gaan gaan, hè.
1: En wat mogen we niet vergeten?
3: Ons kortingkaart van 5%.
2: Voilà.
5: Morgen is Schamma extra open tot 16 uur. En voor alle Schamma Pluskaarthouders is het nee tegen BTW. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden? Op gamma.be.
6: Solden bij Zalando.
7: Wat doe ik aan voor die barbecue?
8: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
7: Ik zie het. En ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
8: Ja, die look, dat komt helemaal goed.
6: Solden bij Zalando.
9: Dit is Studio Brussel.
10: Studio Brussel. Goedenavond, het is 6 uur.
9: VRT Nieuws.
10: Met Yannick Aerts.
11: Merlier is opnieuw de snelste in de Tour. In de wielerronde van Frankrijk heeft Tim Merlier de 8e rit gewonnen. Hij was op bijzonder sterk in de massasprint. Sportza-commentator Christophe van de Goor volgde de rit.
12: 2-op-2 dus voor Tim Merlier, die een van de meest indrukwekkende sprints van de laatste jaren heeft getoond. Want op 250 meter van de streep zat hij niet eens in de top 10, maar kwam dan met...
11: Wielerronde van Frankrijk heeft Tim Merlier de 8e rit gewonnen. Hij was op bijzonder sterk in de massasprint. Sportza-commentator Christophe van de Goor volgde de rit.
12: 2-op-2 dus voor Tim Merlier, die een van de meest indrukwekkende sprints van de laatste jaren heeft getoond. Want op 250...

0: werd pas onder de vod van de laatste kilometer gegrepen. En dankzij deze ritoverwinning nadert Merlier er op 25 punten van groene truidrager Pedersen.
1: Ja, Timmerlier won gisteren dus ook al een rit en de Tour is nu al geslaagd, zegt hij.
2: Ja, die is sowieso geslaagd. Hè. Tweede overwinning had ik op voorhand wel gehoopt, maar ja, dat was zeker geen zekerheid. Bedankt aan de ploeg voor het vertrouwen en blij dat ik er tweede kan bieden voor de ploeg.
1: De Vlaamse feestdag wordt vandaag op heel wat plaatsen in Vlaanderen en Brussel gevierd. Op de Brusselse Grote Markt treedt vanavond onder meer Toerist LMC op. Het thema is dit jaar verbinding. De feestelijkheden in Brussel moeten dan ook de band tussen Vlaanderen en de hoofdstad meer zichtbaar maken. Al was niet elke bezoeker zich bewust van het feit dat het vandaag 11 juli is.
3: Ik kom eigenlijk vandaag achter dat het een feestdag is. Ik kom oorspronkelijk uit Nederland.
4: We hebben 3 kleine kindjes en het is altijd heel gezellig om bij de Vlaamse feestdag een van de activiteiten hier te komen doen.
5: Ik denk dat vooral de narratief en de taal van dan voornamelijk politiek wel ietsje verbindender mag. Dus als dat dan het thema van deze 11 juli is, vind ik dat een goed gekozen thema.
1: En op deze Vlaamse feestdag heeft de Vlaamse regering haar eretekens uitgereikt. Zo eert ze op die manier ook Vlamingen die uitzonderlijke verdienstelijke prestaties hebben geleverd. En dit jaar waren dat onder andere wielerkampioen Lotto Kopecky, maar ook tv-kok Piet Huizentruid.
6: En ik ga weer emotioneel worden. Ik vind dit een ongelooflijk mooi erkentelijkheid vanuit de Vlaamse gemeenschap dat je dat doet met mij. Ik zeg altijd, moet je eerst dood zijn om een standbeeld te krijgen. Wel, de Vlamingen laten mij leven en geven mij de erkentelijkheid. Ja, waar ik dan zeg, dank u, dank u, dank u, echt waar.
1: De Spaanse premier Sanchez brengt maandag een bezoek aan het rampgebied in Andalusië. Bij bosbranden daar vielen nu al zeker 12 doden en 7 mensen zijn officieel nog altijd vermist. Meer dan 6600 hectare natuur ging in vlammen op en de Spaanse Weerdienst waarschuwt intussen voor extreem brandgevaar in grote delen van Spanje dit weekend. Onder meer ook in Catalonië, in het noorden, waar er eerder ook al bosbranden waren. En op het Grand Slam tennistoernooi van Wimbledon is momenteel de finale bij de vrouwen aan de gang. En dat tussen de Tsjechische Mukova en ook een andere Tsjechische, Noskova. Noskova won de eerste set met 6-2. Momenteel is daar de tweede set nog aan de gang. En vanavond en vannacht helder en zacht bij zo'n 20 graden. Morgen zon en wolken en temperaturen van 26 graden aan zee tot 33 graden op andere plaatsen. Ook de dagen daarna blijft het zonnig en warm bij 30 graden.
7: De festivalzender.
8: Goedenavond, dit is de festivalzender. Komend uur een paar Werchter highlights, een live bezoekje aan Rock Zottegem en veel toekomstmuziek. Welkom.
7: Je luistert naar Studio Brussel.
9: Live is music.

0: De heerlijke rokerige stem van Celeste. Die kan je vanavond horen op Gent Jazz, als je dat wil. Dit was Love is Back. Zit jij ondertussen thuis met Werchter Blues? Ik ga je helpen.
1: Studio Brussel.
2: Studio Brussel.
1: De festivalzender.
0: Ja, wereldkampioen voetbal zijn we niet geworden, maar wereldkampioen festivals organiseren zijn we zeker wel in België. Rock Werchter vorige week was daar het levende bewijs van. Daarom hier nog eens een pijlsnel overzicht van alle hoogtepunten op Rock Werchter van dit jaar.
3: We hebben tijd voor een fireworks start, apparently.
4: Dat is zo een cool festival.
5: Try is where I go nuts.
6: Zelfs het weer zat mee. Niet te warm, niet te koud.
7: Grote euforie.
8: One of the best run festivals in Europe.
9: From the first song, it was such a wonderful reception.
10: Winterweer voor de oudere mannen.
11: Die barn was ook gewoon zo stampvol dat er ik weet niet hoeveel volk nog buiten stond te kijken naar die schermen.
12: Het management zei, zit er neer? Ik zeg, ja. En dan had hij gewoon direct gezegd, je staat op Rock Werchter.
13: Het is wel een first timer dat ik mijn amp tegen de grond heb gekletst.
14: Werchter, ça va?
12: Ik vind het even zot hoor. Ja. Ik vind het even zot als u.
13: Dat doet terug, dan weet je waarom dat je dingen doet. En dat motiveert weer.
0: Ja, ongelooflijk als je het zo allemaal na elkaar hoort. Het was een waanzinnig mooie editie. Ik was erbij, dus ik kan het zeggen. Je kan alle hoogtepunten en alle secret sessions, exclusieve sessies van artiesten bij ons bij Studio Brussel, die kan je terugvinden op VRT Max. Maar ook iets heel anders. Je kan het hele concert van 21 Pilots daar vinden. En ik was er dus. Het was een gestoord strakke show die je nu dus volledig kan herbeleven op VRT Max. Het woord exclusief is niet exclusief genoeg om te omschrijven hoe exclusief dat eigenlijk is. Hier al vast één nummer uit die gekke set. 21 Pilots met Tally.
1: Studio.
2: Studio.
1: De festivalzender.

Forget Me. Eentje van die knalnieuwe plaat van de Haunted Youth, Boys Cry 2. En er zullen wel wat jongens staan huilen in Brugge morgen, want dan staat de Haunted Youth op Cactus Festival. Nu alvast de afsluiter van Austin Beach vanavond. Dat is Miss Monique hier met Magnet.

0: Ik ben toch rustig!
1: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu tot 50% korting op aanmerkmatrassen zoals Tempoer. Beter slapen begint bij Beter Bed. Ze zijn officieel geopend.
2: This is a mosselen van Lunch Garden.
1: Met saus naar keuze en frietjes. Allemaal à volonté. Voor €18,99. Lunch Garden.

0: The White Stripes met Seven Nation Army werd ook gespeeld door 21 Pilots trouwens tijdens hun Werchter-set. Ze kregen in een video zelfs de toestemming van Jack White zelf om het te spelen. Dit weekend trouwens driedubbel festivalplezier met Austin Beach, Cactus Festival en ook Rock Zottegem.
1: Studio Brussel.
2: Studio Brussel.
0: Ja, en in Rock Zottegem, of in Zottegem liever, staat onze reporter Kenza. Kenza, hoe proeft de sfeer daar?
3: Hallo, de sfeer proeft hier naar, dat weet ik nog niet, maar hij ruikt naar pis, want ik sta bij de Dixies, of all places. Ik ben vandaag op dezelfde wijze als Hans en Grietje naar hier komen door een klein steentjespad te volgen. En plots stond Finn van Stone voor mijn neus. Kabam. En dan daarna sprong die meteen op de mainstage en het was hier gewoon meteen in gang gezet. Want het is wel een heel vroeg tijdslot, vind ik, voor Stone. Maar iedereen deed fucking hard mee. En het is heel mooi, want het is hier zo een gigantische mainstage. Maar achter u ben je gewoon aan het uitkijken op maïsvelden, op bossen. En dat is gewoon heel fijn. I like touching grass. Maar dan, ja, nu draaide ik een 360 en kijk ik toch weer terug naar die Dixies, waar dan plassende metalheads staan. I love it.
0: Ja, dan zullen we het zeker niet hebben over proeven, inderdaad. Dan is de geur nog iets veiliger. Maar Finn van Stone, die duikt er echt overal op. Die heb je daar dus gezien. Maar wie staat er nog op de line-up vanavond?
3: Wel, ook een dikke vriend van Studio Brussel, die ik ook al een paar keer gespot heb deze festivalzomer. Frankie de Smet van Damme van Channel Zero. Okay. Die zijn aan een afscheidstournee bezig en die maakt dus ook een stopje in Zottegem, wat heel fijn is. En op het einde, eigenlijk echt iets waar ik heel hard naar uitkijk zelf, is Kraftwerk. Ik heb die zelf 4 jaar geleden gezien op de Lokerse Feesten. En dat was zo inspirerend, omdat die zoveel gekke dingen met elkaar gebruiken, vermengen en te zien tussen kunst en muziek. Ik kan het nog altijd niet zo goed definiëren, maar het is gewoon zo. Ik voel nu al zo kippenvel als ik aan Kraftwerk denk.
0: Cool. Ja, het zijn pioniers van de elektronica natuurlijk. Je hebt het zelf nog nooit live meegemaakt, dus ik zou het ook wel eens willen zien. Maar ja, vanavond zal het dus niet lukken, want ik zit hier. Merci. Ik hoop dat je ervan kan genieten, Ginder.
3: Ja, dat gaat geen probleem zijn.
0: De max. Oké, merci Kenza. Als jij Kraftwerk ook nog nooit live hebt meegemaakt, dan ga ik je nu helpen. Het klinkt ongeveer zo. Dit zijn ze met The Model.
1: Studio.
2: Studio.
1: De festivalzender.
4: 1, 2, 3, 4.

0: coming back to you.
1: The Beaches met Edge of the Earth. Deze losgeslagen beesten staan nog op Doer en Rockherk deze zomer. Het zijn de Sint-Rockers van Fat Dog. Dit is Cancel Me

0: Er is een telenet op maat voor iedereen.
1: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
0: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
2: Go Yellow!
3: Omdat je niet altijd zin hebt in hetzelfde, swipe je van...
4: 30 ideeën voor pastaschotels.
3: In Libelle Lekker naar...
4: De 5 beste beleggingen van het moment.
3: In Trends of naar...
4: Belgische politiek achter de schermen.
3: In Knak, waar je ook zin in hebt, voor maar 1 euro per week... swipe je tussen 30 magazines met mijnmagazines.be.
2: Go Yellow!
0: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf 35 euro per maand, 6 maanden lang, met een streamingdienst naar keuze cadeau.
5: Amai, dat is internetjes.
0: Info

0: The Human League en Don't You Want Me. En vooral Don't You Want een paar goede namen voor een gratis festival binnenkort.
1: Studio Brussel.
2: Studio Brussel.
1: De festivalzender.
0: Ja, dat hoor je goed. Een gratis festival met heel mooie namen. Win-win dus. Op zaterdag 15 augustus is het zover. Dan is er Pukkelpop Downtown. Dan toveren ze de binnenstad van Hasselt om tot een gezellig festivalterreintje. Je kan het een beetje zien als het kleine broertje van Pukkelpop. En daarvoor zijn afgelopen week dus nieuwe namen aangekondigd. Ik laat ze al even horen.
3: Goed.

Ja, je hoorde Waste, je hoorde Kids with Buns, Merel en Maria Iscariot. Veelbelovend alvast. En er komen nog veel meer artiesten. Dus ik zou vooral niet twijfelen en gewoon gaan. Niks te verliezen, het is gratis op 15 augustus. Ik geef je hier alvast een live versie mee van Bad Grades van Kids with Buns. Studio. Festivalzender.

well-organized van de groove-machine van dit moment. Bewezen ze nog eens op Cooler Café. Ik heb het over Ezra Collective. Nu het nummer dat de wereld liet kennismaken met Youngblood. I love you, will you marry me?

0: Zalando.
1: Het zijn solden bij Zalando met kortingen tot 50%. Meld je gratis aan als pluslid voor nog meer voordelen.
0: Solden bij Zalando.
2: Ritchie, citroen met framboos.
3: Ritchie, Belgische limonade.

0: €1,99. Lunch Garden. Dit is Studio Brussel. Studio Brussel. Goedenavond, het is 7 uur.
1: VRT Nieuws.
0: Met Yannick Aerts.
2: Het is 7 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Dominique Viers. De Vlaamse feestdag wordt vandaag op heel wat plaatsen in Vlaanderen en Brussel gevierd. Op de Brusselse Grote Markt treedt vanavond onder meer toerist Le MC op. Het thema van deze feestdag is verbinding. De feestelijkheden in de hoofdstad moeten dan ook de band tussen Vlaanderen en Brussel meer zichtbaar maken. Al was niet elke bezoeker zich daarvan bewust vandaag.
3: Het is eigenlijk omdat we mensen zagen met vlaggetjes, met ballonnen, met de leeuw erop. Dus zeg ja, hier moet iets gebeuren.
4: Ik kom eigenlijk vandaag achter dat het een feestdag is. Ik kom oorspronkelijk uit Nederland.

0: Ontwikkelingssamenwerking Reginald Moreels. Zij krijgen de onderscheiding omdat ze met hun uitzonderlijk talent hebben bijgedragen aan het positieve imago van Vlaanderen. Onze landgenoot Tim Merlier heeft voor de tweede dag op rij een rit gewonnen in de Ronde van Frankrijk. Merlier won de relatief vlakke rit van Périgueux naar Bergerac met een indrukwekkende inhaalbeweging in de laatste 250 meter. Voor Merlier is de Tour na twee zegens nu al geslaagd.
1: Ja, die is sowieso geslaagd. Hè. Tweede toeroverwinning had ik op voorhand wel gehoopt, maar ja, dat was zeker geen zekerheid. Bedankt aan de ploeg voor het vertrouwen en blij dat ik er tweede kan bieden voor de ploeg.
0: Merlier nadert met deze overwinning tot op 25 punten van groene truidrager Mats Pedersen. In het klassement blijft Tadej Pogacar aan de leiding. Vanwege de hittegolf in Frankrijk wordt de rit van morgen in de Corrèze met 30 kilometer ingekort. Op het Grand Slam tennistoernooi van Wimbledon is momenteel de finale bij de vrouwen aan de gang tussen de Tsjechische Mugova en een andere Tsjechische Noskova. Glenn Martens, jij volgt de wedstrijd voor ons. Hoe staat het daar?
2: Wel, het leek een wedstrijd die al gedaan had kunnen zijn, want anderhalve set was er geen vuiltje aan de lucht voor Noskova. Die had duidelijk geen last van plankenkoord. Die speelde agressief, serveerde uitstekend en domineerde ook die wedstrijd na ruim 1 uur spelen. En bij 6-2, 5-2 kreeg ze ook al een eerste wedstrijdpunt, maar Mugova overleefde dat matchpunt. Dat deed ze zelfs 3 games en 5 wedstrijdpunten in totaal op een rij. En zo een totale ommekeer, want ze won plots die tweede set uit het niets met 7-5. En we zijn nu begonnen aan die derde set. Dat was een slopend spelletje met breekkansen voor Mugova, maar uiteindelijk toch gewonnen door Noskova. Dus zou wel eens een thriller kunnen worden in die derde set van deze vrouwenfinale.
0: Dankjewel, Glenn. Na een heldere avond en nacht met minima tussen 16 en 20 graden, morgen opnieuw veel zon met meer hoge wolkenvelden. Maxima tussen 26 en 33 graden. Ook de volgende dagen zonnig en warm, maxima rond de 30 graden. Vanaf dinsdag 's avonds kans op lokale warmte-onweders. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: De festivalzender.
4: Goedenavond lieve mensen, dit is de festivalzender. Blijf zeker luisteren als je DJ bent, want ik mag iets leuks aankondigen. En straks gaan we ook nog tijdreizen naar de nazomer trouwens. Welkom.
3: Je luistert naar Studio Brussel.
5: Life is music.

It's that time, Marlon Hofstad. Hij gaat de grond nog doen daveren op Tomorrowland en Weekend Dance deze zomer. Nee, er is trouwens een festival jarig. Het is een nazomerfestival. Ik heb het over Leffingen Leuren. Wordt 50 jaar maar liefst. Toont nog maar eens aan dat we een heel mooie en lange festivaltraditie hebben bij ons in België. Op de line-up ook best wat Belgische namen. Onder andere Lazar, Blue Eye, Rosie Stewart en Maria Iscariot. Maar ook meer exotische namen, zoals deze Britse band Man, Woman, Chainsaw. Komen begin augustus met een nieuwe plaat. En daar staat onder andere deze Nosedive op.

Waste, winnaar van onze nieuwe lichting 2026. Ze hebben een goed gevulde zomer met onder andere Rockher, Krammerok en Campo Solar op de planning. En misschien wil jij ook wel eens op een van die festivals staan. Wel, als jij ook festivalwijdes wil platspelen en geen eigen band hebt, maar wel een killer DJ-set kan draaien, dan heb ik goed nieuws voor jou. Want het zou kunnen dat je deze zomer nog draait op Suikerrock, op Lokkerse Feesten of Voodoo Village. Wat moet je daarvoor doen? Wel, je moet je beste mixtape insturen via de website van Vibe. Dat is dus vi.be. Heeft ook een tijdje geduurd voor ik doorhad dat het Vibe was en niet vi.be. Maar goed, als je de jury kan overtuigen bij Vibe, dan sta je misschien wel te schitteren op een van die maffe festivals. En als dat Voodoo Village wordt, dan sta je op de line-up met deze pauze hier met Too Cool To Be Careless.

werftere hoogtepunt van dit jaar. David Byrne tijdens dit nummer. And She Was. Was ik echt gewoon helemaal ergens anders. Was heerlijk. Nog iemand van mijn muzikale helden is Mike Skinner. Komt naar Lokerse feesten. Er zijn weinig dingen Britser dan hem. Dan zijn muziek rauwe garage uit Birmingham. Nummer heet Fit But You Know It. Live opgenomen tijdens de AB-shows van afgelopen juni.

0: Fucking hell!
1: The streets fit, but you know it. Dit hier is nieuwe muziek van Adult DVD. Geniale groepsnaam. Het heet Cowboy on Aisle 3.

0: sexy, maat. Take a sexy picture of me. De festivalzomer is volop bezig en er worden nog altijd nieuwe namen aangekondigd. We leven toch in een prachtig land, mensen. Vergeet dat niet. Ja, 3 festivals dit weekend. Aston Beach, Cactus Festival en Rock Zottegem. Allemaal in de vlammende zon. Ja, het is weer 30 graden en meer. Misschien niet helemaal jouw ding. Ik snap het volledig. Misschien verlang je al naar van dat zachte nazomerweer. Wel, dan kan ik je Krammerok aanraden. Want dat is in september. Daar werden afgelopen maandag weer nieuwe artiesten voor aangekondigd. Onder andere dus CMAT, die we net hoorden. The Vaccines ook. The Haunted Youth, Stone, Rosie Stewart en ook Kasabian. En die show van Kasabian, die ga je niet willen missen. Want op Rock Werchter hebben ze het publiek echt op hun wenken bediend. Alle hits zaten in de set, onder andere deze Fire. Studio. Studio.
1: De festivalzender.
2: We go big now. We go big.

Get down. There's no place on earth you'd rather be right.

0: We love you, have a great day. See you next time. We are Kasabian.
1: Ja, een wild Werchter publiek voor Kasabian. Vorige week stonden ze daar op de mainstage. Deze week kwam Reggae Geel bij ons langs. Ze gaven ons een tip mee voor hun line-up. En dat was deze Pato Rankin met Shake That. Die kan je daar zien op 1 augustus.

0: Lang nog.
1: Papa, ik heb honger.
0: Verveel me.
2: En je hebt vakanties met Kidnet. Dit wordt echt geweldig.
3: Als in Veros.
4: Dus ja, het is simpel, hè. Pak Kidnet mee op vakantie.
5: Natuurlijk.
4: Ga naar VRT Max en maak snel je eigen profiel aan.
1: Mama, mag ik op de hotspot?
6: VRT Max. Maak elk moment de max.
7: Dit is Studio Brussel. Studio Brussel.
8: Het is 8:00. Goedenavond.
9: VRT Nieuws.
8: Met Alain de Korte.
10: 8:00, een heel goede avond. VRT Nieuws met Alain de Korte. In het zuiden van Spanje krijgt de brandweer de natuurbranden die daar al enkele dagen woeden stilaan onder controle. De branden hebben 12 doden gemaakt, onder wie mogelijk ook Belgen. En er zijn ook meer dan 20 mensen vermist. In het zwaar getroffen dorp Bedar lijkt het ergste intussen voorbij, zegt collega Stijn Verkruijsen die ter plaatse is.
11: We hebben al een half uur geen blushelikopters en blusvliegtuigen meer gezien. Dus ik denk dat de brand hier onder controle is. Iets verderop naar het westen is dat nog niet het geval. Daar zijn ze nog altijd bezig. Maar hebben ze inderdaad goede hoop dat er een einde aan zal komen. En we hebben ook gehoord van de Guardia Civil dat ze vanavond misschien al de eerste mensen even zouden laten kijken naar hun huizen, even laten controleren hoe het daar is.
10: In China is de tropische storm Bavi aan land gegaan. Er werden windsnelheden tot 150 km per uur gemeten. Uit vrees voor schade en slachtoffers door de wind en overvloedige regen zijn de voorbije dagen 1,8 miljoen mensen geëvacueerd aan de oostkust van het land. Verwacht wordt dat de storm in kracht zal afnemen nu hij aan land is gegaan. Eerder raasde Bavi ook al over delen van Japan en Taiwan. Daar was er schade, maar vielen er geen slachtoffers.

0: toch rustig!
1: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu aanmerken tegen scherpe prijzen, zoals Tempoor en Emma matrassen met kortingen tot 50%. Kom langs of kijk op beterbed.be. Beter slapen begint bij Beter Bed.
2: Studio Brussel live.
3: Van Mukhova en dit keer kon ze die break wel vasthouden. Na 2,5 uur op het 6e matchpunt, 1 uur na haar eerste, maakte ze het uiteindelijk af. Goed voor haar eerste Wimbledon-titel en een plekje in de top 10.
4: Morgen spelen Zinner en Zverev de mannenfinale nog in Londen. En op deze Vlaamse feestdag wordt er in verschillende steden gefeest met muziek. Dat was vanmiddag het geval al in Brussel, maar het grootste feest is vanavond in Antwerpen. Peter van de Veire vertelt wat er te gebeuren staat.
5: Zometeen begint hier een soort grote vakantiepolonaise. We hebben optredens van Bart Peters, van Camille en van een heleboel andere artiesten daartussen. Het is echt voor heel jong tot iets minder jong. Allemaal muziek van bij ons en er is een heel mooi moment. Zometeen gaan wij ook Marguerite Hermans eren. Dikke maand geleden ons ontvallen. En vanavond zijn hier vier fantastische zangeressen. Barbara Dex, Lies, Natalia en haar eigen dochter Celine. Die gaan een liedje van Marguerite brengen, alleen maar om haar te eren.
4: Na een heldere avond en nacht met minima tussen 16 en 20 graden. Morgen opnieuw veel zon met wolkenvelden ook. Maxima tussen 26 en 33 graden. Meer in de app van 14 Nieuws.
6: Studio Brussel, de festivalzender.
7: Ja, welkom. Dit uur heb ik voor jou een live set van een kolos uit de Belgische dance scene. Een stier van 227 kilo. Je kan zijn koebellen al horen rinkelen in de verte. Dit is Pegassi live van op Extreme Outdoor.

Ik weet het. Je speakers staan in brand, waarvoor mijn excuses. Maar dat is gewoon het Pegassi-effect. Dit is hem live van op Extreme Outdoor en dat ging extreem hard. Volgende week op Tomorrowland nog meer van dat.

0: mooiste tijd van het jaar?
1: Dat is de festivalzomer.
0: Nu is het er nog stil. Maar binnenkort tovert Tomorrowland de Schorre in Boom weer om tot een magische plek. En wij sturen je er naartoe. Luister dinsdag naar Studio Brussel en maak kans op een Full Madness Pass voor jou en je plus one.
1: Studio Brussel.
0: De festivalzender.
1: Dit is Studio Brussel.
2: Studio Brussel.
1: Life is music.
0: Life is music.
1: Studio Brussel.
3: 9 uur, een heel goede avond, VRT Nieuws met allerlei tekorten. In Frankrijk geldt morgen in 37 departementen code rood door de verzengende hitte. In Parijs zullen onder meer het Museum Louvre en de Eiffeltoren net als vandaag vroeger sluiten. En die code rood heeft ook gevolgen voor de Ronde van Frankrijk. De rit morgen wordt gereden in de Corrèze en dat is een van de departementen waar Météo France code rood heeft afgekondigd. Maarten van Gramberen is ter plaatse en legt uit wat dit betekent.
4: Dat betekent dat activiteiten, ook sportactiviteiten zoals de Ronde van Frankrijk, geannuleerd mogen worden of ingekort mogen worden. Een toeretappe annuleren, dat zullen ze nooit doen hier, want ja, de Tour die is heilig. In Frankrijk is trouwens de allereerste keer dat dat gebeurt in al die edities, de 113 edities van de Ronde van Frankrijk. Maar de etappe wordt dus flink ingekort. 30 kilometer van 185 kilometer gaat het naar 155 kilometer. Maar de tussensprint en de vier hellingen die blijven behouden.
3: De voorbije week woeden op heel wat plaatsen ook in Frankrijk natuurbranden. In totaal zijn ook al meer dan 30 mensen opgepakt die verdacht worden een brand te hebben aangestoken of veroorzaakt. De dodentol van de zware aardbevingen, meer dan 2 weken geleden in Venezuela, is opgelopen tot ver boven de 4000. De Venezolaanse autoriteiten hebben zo net bekendgemaakt dat er nu al 4333 lichamen geborgen zijn. Bijna 17.000 mensen raakten gewond. Het dodental zal wellicht nog stijgen, want er zijn nog steeds heel veel mensen vermist. En het is niet makkelijk om in het puin op zoek te gaan naar lichamen. En de Tsjechische Linda Noskova heeft het Grand Slam tennistoernooi van Wimbledon gewonnen vanavond. Ze versloeg in de finale haar landgenote Mugova. Het verslag is van Glenn Martens.
5: Anderhalve vuiltje aan de lucht voor Noskova, die duidelijk geen last had van plankenkoorts en met agressief tennis en uitstekende opslagen de wedstrijd domineerde. Na ruim een uur spelen en bij 6-2, 5-2 kreeg ze al een eerste matchpunt. Maar Mugova overleefde en dat deed ze zelfs 3 games op een

0: eerste Wimbledon-titel en een plekje in de top 10.
1: Morgen spelen de Italiaan Sinner en de Deister Zverev de mannenfinale daar in Londen. Na een heldere avond en nacht met minima tussen 16 en 20 graden krijgen we morgen opnieuw veel zon. Temperaturen dan tussen 26 en 33 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Zaterdagavond de beste zomerse dance.
3: Und Summer Anthems. Je luistert naar Studio Brussel.
2: Life is music.

hands up, hands up, hands up, hands up.

0: Radio Brussel.
1: 10 uur, een heel goede avond. VRT Nieuws met Aleid de Korte. In het zuiden van Spanje krijgt de brandweer de natuurbranden die daar al enkele dagen woeden stilaan onder controle. De branden hebben 12 doden gemaakt, onder wie mogelijk ook Belgen, en er zijn ook meer dan 20 mensen vermist. In het zwaar getroffen dorp Bedar lijkt het ergste intussen voorbij. Dat zegt collega Stijn Verkruijsen, die ter plaatse is.
2: We hebben al een half uur geen blushelikopters en blusvliegtuigen meer gezien, dus ik denk dat de brand hier onder controle is. Iets verderop naar het westen is dat nog niet het geval, daar zijn ze nog altijd bezig, maar hebben ze inderdaad goede hoop dat er een einde aan zal komen. En we hebben ook gehoord van de Guardia Civil dat ze vanavond misschien al de eerste mensen even zouden laten kijken naar hun huizen, even laten controleren hoe het daar is.
1: Nog in Spanje, in de badplaats Malgrat de Mar nabij Barcelona, is gisteravond een groep Belgische jongeren aangevallen door Spaanse voetbalsupporters. De jongeren tussen 14 en 16 zijn daar op vakantie met de organisatie Jongeren Travel en waren gisteravond samen gaan kijken naar de WK-wedstrijd tussen Spanje en België. Hoofdmonitor Willem Koenen vertelt wat er precies is gebeurd.
3: Gisteravond na het kijken van het voetbal op het grootscherm met onze jongeren is er een groep van onze jongeren aangevallen geweest door een aantal Spaanse jongeren die het blijkbaar niet konden hebben dat wij nog in Belgische driekleur rondliepen. Waarna we dan ook de jongeren hebben gezegd om hun truitjes uit te doen en hun vlaggen op te bergen. Waarna ik dan de jongeren begeleid heb naar het hotel.
1: Enkele van hen raakten bij de vechtpartij licht gewond. De dodental van de zware aardbevingen meer dan 2 weken geleden in Venezuela is opgelopen tot ver boven de 4000. De Venezolaanse autoriteiten hebben vanavond bekendgemaakt dat er nu al 4333 lichamen geborgen zijn. Bijna 17.000 mensen raakten ook gewond. Het dodental zal wellicht nog stijgen, want er zijn nog steeds heel veel mensen vermist. En het is niet makkelijk om in het puin op zoek te gaan naar lichamen. De verdachte die was opgepakt in het onderzoek naar de moord op een voormalig Brits parlementslid is weer vrijgelaten vandaag. De vrouw werd donderdag dood aangetroffen in haar woning. Ze was staatssecretaris in de jaren 90 en ook lid van het Europees Parlement. Maar de verdachte die is opgepakt blijkt nu niets met de zaak te maken te hebben en is dus weer vrijgelaten. En op de Antwerpse Grote Markt waren er vanavond heel wat op.
4: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
5: Promo koken?
6: Ja, ik heb geen inspiratie.
4: Anders een barbecue? Onze worsten zijn nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
6: Oh, schat, tikt jij een barbecue aan?
4: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
7: Studio Brussel, live.

Licht bewolkt tot helder. Temperaturen pas tegen de ochtend rond 18 graden. Morgen veel zon met wat hoge sluierwolken. En dan tot 33 graden in de Kempen. En datzelfde tropische weer met dezelfde temperaturen houdt nog zeker aan. Tot en met donderdag. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Radio Brussel.
1: 11 uur, een heel goeie avond, 14 nieuws met allerlei korte. In Frankrijk geldt morgen code rood in 37 departementen door de verzengende hitte. In Parijs zullen onder meer het museum Louvre en de Eiffeltoren, net als vandaag, vroeger slijten. En die code rood heeft ook gevolgen voor de Ronde van Frankrijk. De rit morgen wordt gereden in Corrèze en dat is een van die departementen waar Météo France code rood heeft afgekondigd. Maarten van Gramberen is ter plaatse en legt uit wat dit betekent.
2: Dat betekent dat activiteiten, ook sportactiviteiten zoals de Ronde van Frankrijk geannuleerd mogen worden of ingekort mogen worden. Een toeretappe annuleren, dat zullen ze nooit doen hier, want ja, de Tour die is heilig. In Frankrijk is trouwens de allereerste keer dat dat gebeurt in al die edities, de 113 edities van de Ronde van Frankrijk. Maar de etappe wordt dus flink ingekort. 30 kilometer van 185 kilometer gaat het naar 155 kilometer. Maar de tussensprint en de vier hellingen die blijven behouden.
1: In de Verenigde Staten zijn vier journalisten van de krant The New York Times aangeklaagd voor hun berichtgeving over het nieuwe presidentiële vliegtuig. Volgens informatie die de journalisten hadden ontvangen, zijn er problemen met de veiligheid van het vliegtuig waarmee president Trump vliegt. Trump kreeg de Boeing 747 enkele weken geleden nog cadeau van de oliestaat Qatar. Volgens anonieme bronnen zou Trump een tussenstop hebben gemaakt op een Britse basis op weg naar de NAVO-top in Turkije. En zou hij daar zijn overgestapt op het oude presidentiële vliegtuig, omdat er dus problemen met de veiligheid zouden zijn geweest. De krant spreekt van een brutale daad en vreest dat de persvrijheid weer wat verder wordt aangetast in de VS. In Vietnam in Azië zijn 15 toeristen uit India gestorven nadat hun toeristenboot was gekapseist. Dat gebeurde nabij een bekend vakantieeiland in het zuiden van het land. In totaal waren er 32 toeristen en 4 bemanningsleden aan boord. 21 mensen konden dus gered worden. Wat het bootongeval in Vietnam heeft veroorzaakt is nog niet duidelijk. Er is een onderzoek gestart. En op het wereldkampioenschap voetbal is zo net de kwartfinale tussen Noorwegen en Engeland gestart. De Engelsen zijn favoriet in deze wedstrijd, maar bij Noorwegen kunnen ze rekenen op topspits Erling Haaland. De winnaar van dit duel neemt het overigens in de halve finale op tegen de winnaar van de laatste kwartfinale. En die wordt om 3 uur gespeeld tussen Argentinië en Zwitserland. Licht bewolkt tot helder, temperaturen pas tegen de ochtend rond 18 graden. Morgen veel zon met wat hoge sluierwolken ook. En dan tot 33 graden in de Kempen. En datzelfde tropische weer met dezelfde temperaturen houdt nog zeker tot en met donderdag aan. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Studio Brussel. Point Summer.
3: Dit is Studio Brussel.

0: Brussel. Het is middernacht, een heel goede avond. 14 nieuws met Alain de Korte. In Frankrijk geldt morgen code rood in 37 departementen door de verzengende hitte. In Parijs zullen onder meer het Museum Louvre en de Eiffeltoren, net als op zaterdag, vroeger sluiten. En die code rood heeft ook gevolgen voor de Ronde van Frankrijk. De rit zondag wordt gereden in Corrèze en dat is een van de departementen waar Météo France code rood heeft aangekondigd of afgekondigd. De rit wordt 30 kilometer korter. De graanoogst in ons land moet dit jaar opmerkelijk vroeg gebeuren, nu al in plaats van in de loop van augustus. En dat heeft wel te maken met de hoge temperaturen nu, in combinatie met de regen van april en mei. Maar een probleem is dat niet, legt landbouwer Jan Truijen uit.
1: Naar de zomer toe mag dat eigenlijk droog zijn, dus te sneller kunnen wij ook oogsten. Doordat het langer droog is, kunnen wij sneller oogsten. Ja. Het is eigenlijk vooral april en mei, wanneer de korrel gezet wordt, dat het eigenlijk wel regelmatig moet regenen. De kwaliteit zou goed moeten zijn, nu het zo lang droog is. Ik heb er bijna niet doorgebeten, dus we zijn zeer goed droog.
0: Een groep Belgische jongeren op vakantie is gisteravond in de Spaanse badplaats Malgrat de Marna bij Barcelona aangevallen door Spaanse voetbalsupporters na de WK-match tussen Spanje en de Rode Duivels. Hoofdmonitor Willem Koenen van Jongeren Travel vertelt wat er precies gebeurd is.
2: Gisteravond na het kijken van het voetbal op het grootscherm met onze jongeren is er een groep van onze jongeren aangevallen geweest door een aantal Spaanse jongeren die het blijkbaar niet konden hebben dat wij nog in Belgische drie kleur rondliepen, waarna we dan ook de jongeren hebben gezegd om hun truitjes uit te doen en hun vlaggen op te bergen, waarna ik dan de jongeren begeleid heb naar het hotel.
0: In het dorpje Oisy-le-Verger, nabij de Noord-Franse stad Arras en de Belgische grens, hebben duizenden mensen zaterdag betoogd tegen de aanleg van een kanaal. Bedoeling is op die manier de rivieren Seine en Schelde met elkaar te verbinden. De Fransen willen zo via de binnenscheepvaart het noorden van Frankrijk beter verbinden met de havens in ons land en Nederland. De tegenstanders spreken van een duur project dat zeer schadelijk is voor natuur en milieu. Het kanaal zou meer dan 100 kilometer lang worden en 54 meter breed. Bedoeling is in 2032 de eerste schepen er te laten varen. Op het WK voetbal strijden Noorwegen en Engeland vanavond om een plek in de halve finale. Aan de rust staat het er 1-1. Skilderoep opende de score voor de Noren, maar vlak voor rust kwamen de Engelsen langzij via Jude Bellingham. De match begon overigens met een minuut stilte voor de overleden Zuid-Afrikaanse speler Jaden Adams, die overleed zaterdag. Hij was pas 25 jaar. Adams speelde op dit WK 3 wedstrijden met Zuid-Afrika onder bondscoach Hugo Broos. Dus later vannacht is er de laatste kwartfinale nog tussen wereldkampioen Argentinië en Zwitserland. Die match is om 3:00. En op de Antwerpse Grote Markt waren er vanavond heel wat optredens van Vlaamse artiesten naar aanleiding van Vlaanderen Feest op de 11 juli. Er was ook een eerbetoon aan de pas overleden zangeres Margriet Hermans. 4 Kempense zangeressen zongen het nummer Een Vriend van Margriet. Het ging om Natalia, Lies, Barbara Dex en Margriets dochter Céline.

0: Zalando.
1: Het zijn solden bij Zalando, met kortingen tot 50%. Meld je gratis aan als pluslid voor nog meer voordelen.
0: Solden bij Zalando.
2: Studio Brussel, live.

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken?
2: Ja, ik heb geen inspiratie.
0: Anders een barbecue? Onze worsten zijn nu één schaaltje kopen plus één gratis.
2: Oh, schat, tikt jij een barbecue aan?
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Studio Brussel, live.
4: Studio Brussel. Point Summer.
5: Is Studio Brussel.

If you're looking for devotion, you've got to show me.

0: is music.
1: Studio Brussel.
2: Het is 1 uur, goedenacht. VRT Nieuws met Joppe Matijn. In Frankrijk wordt de komende dag opnieuw gewaarschuwd voor extreme hitte in zeker 37 departementen. Geldt dan de code rood waarschuwing. Er worden extra maatregelen aangekondigd. Zo zullen in Parijs onder meer het Louvre Museum en de Eiffeltoren opnieuw vroeger sluiten. Door de code rood waarschuwing zal ook de rit van de Ronde van Frankrijk de komende dag ingekort worden. Nog in Frankrijk, in een dorp nabij de Noord-Franse stad Arras, hebben de voorbije dag duizenden mensen betoogd tegen de aanleg van een kanaal. Dat kanaal zou de Seine en de Schelde met elkaar moeten verbinden om de binnenscheepvaart op beide rivieren te bevorderen. Het zou meer dan 100 kilometer lang worden en 54 meter breed. Volgens de actievoerders gaat het om een te duur project dat schadelijk is voor het milieu. Een groep Belgische jongeren is gisteravond in een Spaanse badplaats nabij Barcelona aangevallen door Spaanse voetbalsupporters. De jongeren waren daar op vakantie. Het incident gebeurde na de WK-wedstrijd tussen Spanje en de Rode Duivels. Willem Koenen, een begeleider van Jongeren Travel, vertelt wat er precies gebeurd is.
3: Gisteravond na het kijken van het voetbal op het groot scherm met onze jongeren is er een groep van onze jongeren aangevallen geweest door een aantal Spaanse jongeren die het blijkbaar niet konden hebben dat wij nog in Belgische driekleur rondliepen, waarna we dan ook de jongeren hebben gezegd om hun truitjes uit te doen en hun vlaggen op te bergen, waarna ik dan de jongeren begeleid heb naar het hotel.
2: In Kruiszeke bij Wervik in West-Vlaanderen is de voorbije avond een zware brand uitgebroken in een loods op een landbouwbedrijf. De brandweer kwam massaal ter plaatse, maar kreeg het vuur vrij snel onder controle. Verschillende dieren moesten wel ook geëvacueerd worden, vertelt Christophe Loagie van de brandweer.
4: Bij aankomst van de brandweer troffen wij een uitslaande loodsbrand aan op een landbouwbedrijf. In deze loods waren een aantal runderen nog aanwezig, als ook nabij deze loods. We hebben deze geëvacueerd naar een nabijgelegen weide. De brand werd geblust met 3 autopompen en een ladderwagen. En zo konden we voorkomen dat de brand zich uitbreidde naar de nabijgelegen loodsen van het bedrijf.
2: Er vielen geen gewonden bij de brand. Over de oorzaak is op dit moment nog niets bekend. En op het WK voetbal is de kwartfinale tussen Noorwegen en Engeland nog niet voorbij. Na de reguliere speeltijd staat het 1-1. Er worden verlengingen gespeeld. De wedstrijd begon met een minuut stilte voor de overleden Zuid-Afrikaanse speler Jayden Adams. Die overleed de voorbije dag op 25-jarige leeftijd. Adams speelde op dit WK 3 wedstrijden met Zuid-Afrika. Later vannacht is er de laatste kwartfinale tussen Argentinië en Zwitserland. En dan nog het weer. Vannacht blijft het droog bij temperaturen rond 18 graden. Na de ochtend opnieuw zonnig weer, temperaturen dan tot 33 graden. Meer op vrtnieuws.be.
1: Studio Brussel. Point Summer.
0: Dit is Studio Brussel.